gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Dire Straits en Walk of Life. Het is 6 over 7. 6 over 7. Zijn we niet een beetje vroeg?
1: 6 over 7.
0: Ja, dat heeft een reden. Dat heeft een reden. Goedemorgen, Jack.
1: Een hele goede morgen, Freek.
0: Ja, normaal gesproken beginnen we natuurlijk altijd om 8 uur met Stel met Mark en Freek. Mark heeft bedacht dat wij vandaag om 7 uur mochten beginnen. Moesten beginnen en dat heeft een reden.
1: Een hele goede reden zelfs.
0: En die reden is dat wij vandaag eigenlijk onze 35-jarig jubileum plus 1 gaan vieren. En we gaan het pad bewandelen, om maar even een bruggetje te maken. Wat die 35 jaar zijn, maar dan omgezet in kilometers.
1: Plus 1.
0: Plus 1. Daarom 36 jaar omver. 36 kilometer wordt er vandaag gewandeld. Dat heb je misschien wel een beetje meegekregen in de media. Een hele mooie groep mensen. En ik moet zeggen dat het voor het eerst in die 36 jaar is dat wij om 7 uur 's morgens zoveel mensen in de studio hebben.
1: Klopt.
0: Echt.
1: Volle bak.
0: Ik zie collega's die ik zelfs op zaterdagochtend om 8 uur hier niet zie. Ik zie om 7 uur had ik ze wel helemaal niet verwacht, maar ze zijn er allemaal.
1: Ja, en ook al wandelaars, hè?
0: En wandelaars die zich hebben opgegeven, die meelopen in een hele mooie tocht vandaag. En dan denk je, oh, wat jammer dat ik niet me heb opgegeven. En misschien lukt het gewoon niet, hè? Maar wees gerust, je kunt er gewoon bij zijn. Ja, want de hele dag, de hele route, zijn wij met Omroep Venray Radio bij hen aanwezig om in ieder geval steun te geven. Voor ons is dat een goede reden, ja, dat wij niet mee hoeven te wandelen, want we hebben een programma. Hè? Nee, we nemen jullie mee naar waar hun naartoe gaan, door de mooie plekken van Venray en omgeving. Nou,
1: ja, de kerkdorpen zeggen ze nou, hè?
0: De kerkdorpen, Venray natuurlijk, want we starten zometeen hier bij Omroep Venray. Dan heb ik iets begrepen met een startschot. En daar maak ik me nu al een beetje zorgen over van collega's kennende. En ik weet niet hoe ze dat gaan doen, maar laat ze alsjeblieft zelfs geen een startschotgeweer in de hand nemen, want daar vertrouw ik ze gewoon totaal niet op. Dus ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar we nemen je mee, we komen erachter, we gaan wandelen met z'n allen de hele dag.
1: En we zorgen voor de muzikale omlijsting natuurlijk.
0: Dat sowieso.
1: Omroep Venray.
0: De speciale wandeluitzending 36 kilometer start zometeen.
1: Oh my god.
0: En we nemen je mee. Startende met muziek van Rondé. Inderdaad. Oh my god.

0: deze Bruce Springsteen, I'm on fire.
1: Dat is eigenlijk een avondplaat, hè?
0: Ja, eigenlijk is het een avondplaat, dat wel. Maar ik vind het ook een ochtendplaat.
1: Ja, klopt.
0: Zo vaak draai ik in de avond niet, dus ik maak er gewoon een ochtendplaat van... als jij het helemaal goed vindt.
1: Helemaal mee eens.
0: Ik zit even te kijken. Oh, ja. Wacht even.
1: Ja, de wereld ziet er helemaal anders uit natuurlijk vandaag, ja?
0: Klopt. Ik wil eens even deze knop uitzoeken. Ik vind het wel heel bijzonder dat de studio op dit moment eventjes voor de radiomensen, voor iedereen die het niet kan zien op dit moment. Er wordt ook wel opnames gemaakt, maar voor video, maar voor de radio nu. Hoe druk het is in de studio. Ik zie echt mensen die hebben hun beste beentje voorgezet om vanmorgen vroeg naar bed te stappen en om mee te gaan wandelen. Ik zie ze allemaal een bepaalde relaxhouding. Ik zie ook wel wat zenuwen op een of andere manier. Zouden ze dan toch niet goed genoeg geoefend hebben? Of nee, volgens mij zijn het wel allemaal doorgewinterde wandelaars. En niet allemaal, weet ik ook van één iemand, een collega van de omroep die meeloopt. Die heeft altijd aangegeven, ik wil een keer de Kennedy Mars doen. Dat is er op een of andere manier nooit van gekomen. En heeft zich nu weten over te halen, zichzelf weten over te halen... om in ieder geval dan nu toch ja te zeggen tegen het feit... we gaan wandelen, al is het dan geen 80 kilometer bij een Kennedy Mars... maar 36, ik geef het je te doen als je dat gaat doen. Heb jij ooit zo ver gewandeld?
1: Jazeker, ik heb één keer de Nijmeegse Vierdaagse gekomen. Ja,
0: heb jij zo?
1: Jazeker.
0: Ik sta hier naar een geoefend wandelaar.
1: Ik heb een kruisje.
0: Echt waar, dat is echt heel knap.
1: Dat is wel een hele poos geleden... En die heb ik met vier vrienden gelopen. En dat kwam eigenlijk uit een weddenschap voort.
0: Oh.
1: Maar we hebben hem uitgelopen. En sowieso, ieder Nederlands evenement moet je een keer gedaan hebben.
0: Is dat zo?
1: Ik heb ook onze laatste LSD toch.
0: Waarom kijk je mij nou heel streng aan?
1: Ja.
0: Nee. Ik heb en de Kennedy Mars en de Vierdaagse nooit gelopen. Nou, ik loop wel vaker uit de pas, dus wat dat betreft maakt het niet zo heel veel uit, denk ik. En misschien komt dat nog wel een keer, hè? Wie zal het zeggen?
1: Ja, zeker.
0: Ik ben ook in afwachting van wat er zo dadelijk gaat gebeuren. Er zou iets van een startschuld zijn. Ik heb mijn zorgen al geuit.

Uit. Ik weet niet of dit goed gaat en hoe dit gaat gebeuren. Maar ik probeer dadelijk even te schakelen met iemand die wat we noemen een wandelzender in de hand heeft. Om te kijken van neem ons mee met die wandelaars, want dat gaan we zo de hele dag doen. Even lekkere wandeltempo. Muziek erin gooien, zoals wij dat zeggen als DJ-jockey. Deze GP Cooper en Jonathan.

0: could break my heart.
1: Dua Lipa en Break My Heart. Je luistert naar Staal met Mark en Freek. Je denkt van, oh wacht, is het al 8 uur geweest? Wat je dan normaal van ons gewend bent. Nee, nee, we hebben een speciale uitzending. Wees gerust, het is nog maar 7:30. Dus we zijn een uurtje de extra. En dat heeft alles te maken met de dag van vandaag.
2: De wandeltocht. De 36, de 35 kilometer plus 1 door Venray. Door de kerkdorpen van Venray. Die zo direct gaat beginnen over een minuutje of 5, 6 verwachten wij het startschot of het teken in ieder geval. Eén van de twee.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik zie nog niemand met een startpistool lopen. Hoe zouden ze het dan doen?
2: Ja, ik weet het niet. We hebben op dit moment 29 mensen verzameld, zie ik. Die zitten hier aan de koffie.
1: Ja.
2: En Geert zag ik met de drone al aan het testen en dergelijke. Heel goed erbij. Dus,
1: dat is onze cameraman, hè?
2: Onze cameraman, ja. Zeker. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe we dadelijk van start gaan.
1: We gaan zo dadelijk kijken of we contact kunnen leggen met de wandelaars. Met de mensen die al eigenlijk de benen op het warmen zijn om te gaan starten. Ik heb ook al wel beelden hier intern van het buitenterrein hier bij Omverrij. De startlocatie van de wandeling. En dan een beetje geluk zijn ze rond 4 uur vanmiddag zijn ze weer terug op locatie hier. De hele dag nemen we dus mee met die wandeltocht. Ten ere van het 35-jarig jubileum van Omverrij plus 1. Want we zitten al op 36 jaar.

0: Rock en Khalid en Dive Into Me. 7:30 alweer. Goedemorgen Hilco.
1: Goedemorgen Freek.
0: Hoofdomroep hier aan tafel geschoven. Wat ben je vroeg? Ga jij mee wandelen Hilco? Want je bent niet van niks zo vroeg. Of ben je als hoofdomroep hier om iedereen een steuntje te geven?
1: Dat laatste
0: wel. Ja, toch, hè? Ja.
1: Je kent mij, ik was wel van plan om mee te lopen natuurlijk.
0: Maar er kwam wat tussen?
1: Nou ja, ze vroeg of ik hier wou blijven.
0: Oh, kijk, dan roept je plicht gewoon, Hilco.
1: Ja, deed wel zeer. Ik had graag meegelopen natuurlijk, dat weet je.
0: Ja, ja. Oké, okay, nee, dat is duidelijk. Het is, we kijken ondertussen eventjes mee en willen jullie meenemen over die wandeltocht. Wij kijken hier intern mee met beelden die we zelf eventjes intern schieten. En straks ook waarschijnlijk te zien zijn op de socials over de wandeltocht. 7:30 is toch wel een momentje op deze dag. Wat gaat er gebeuren, Hilco?
1: Wat er gaat gebeuren? Ja, we hebben een jubileumwandel, toch? 35 jaar dwars door Venray. De aanleiding was het 35-jarig bestaan vorig jaar. Wij hebben nauwe banden met het meerdaagse wandel-evenement hier in Venray. En als dank voor al die jaren dat wij sponsor waren en de meerdaagse wandel-evenement uitzonden, ging ze een jubileumtocht voor de omroep.
0: Ze doen iets terug voor ons, dat is leuk.
1: Ze doen iets terug en dat hadden ze eigenlijk vorig jaar al willen doen, omdat dat toen 35 jaar bestonden. Ja. Maar door de vele drukte is dat niet gelukt en het gaat vandaag wel gebeuren.
0: In een lange rij staan nu 29 lopers?
1: 29 lopers, ja. Op het laatste moment hebben helaas wat mensen af moeten melden.
0: Ja, dat zijn die organisatorische dingen die je altijd wel meemaakt. Ze gaan dus echt de kerkdorpen bezoeken. Ze gaan door Venray starten. Locatie is hier dus bij de omroep. Hiervoor, wij noemen het parkeerplaats, maar het is eigenlijk niet. Ja. En ze gaan zo meteen starten. Wij gaan ze dus volgen. We hebben een heel team. En ik heb echt waar compliment. Dat mag ik wel eventjes via jou wat doorgaan geven. Dat we normaal gesproken geen collega's zo vroeg in de studio hebben gezien. En hoe druk het nu is. Dat,
1: 6:15 was de eerste.
0: Ja, 6:15 ook, hè. Normaal gesproken zijn wij de enige. Nu is het dan zo dat echt half Venray is uitgelopen om hier aanwezig te zijn. Leuk om de route dadelijk ook. Wat zijn de momenten, de plekken waar je zegt van nou daar kun je ze verwachten? Een aantal highlights?
1: Ja, de eerste rustplek is bij de golfclub in Gijsteren.
0: Oei!
1: En dan lopen ze er naar Holthees, daar zo, Holthees Smak. En onderweg is er nog een mogelijkheid voor een sanitaire stop bij de Watervogel. Bij de golfclub worden ze ongeveer om 9:50 verwacht. Dan hebben ze er 10 kilometer op zitten. De tweede rustplaats is het MFC, het Multifunctioneel Centrum De Halt. En daar zijn ze om 11:45. En de laatste rustplaats is Hotel Asteria. En dat is dan al pas weer om 2:30. En er zijn ook twee plekken waar we zijn waar fruit en zouten drop wordt uitgedeeld.
0: Op dit moment zitten we te kijken naar het moment dat de wandelaars van start zijn gegaan. Ze gaan linksaf. Is dat ook volgens plan? Want volgens mijn kaart. Oh, wacht even. Ik zit rechtsaf te kijken. Kaartje op de kop. Wie is de begeleider die de route mee gaat lopen? Dat zijn natuurlijk van het wandelevenement.
1: Ja, dat zijn de twee grote krachten achter het meerdaagse wandelevenement. En voor ons geen onbekende. Dat is Michel Thomassen.
0: Ja.
1: En hoe noemen we dat met een mooi wit? Een mooi woord bedoel ik.
0: Ik weet niet
1: de baankapitein.
0: De baankapitein is er zelf bij.
1: Dat is Henk Apeldoorn.
0: Henk, het oud-medewerker.
1: Oud-medewerker
0: van de omroep. Wel goed, want als je mij laat navigeren, dan hoor je het al, er is meteen paniek. Dat gaat dus helemaal goed komen. Ik wilde net iets vragen. Ik ben het helemaal kwijt door het enthousiasme wat er allemaal gebeurt. Hilco, jij blijft bij ons. Jij staat ons bij, dat heb je zojuist beloofd.
1: Ja, collega's lopen er mee.
0: Welke collega's? Ja, dat is misschien ook wel leuk om te melden.
1: Roland Hermans, die loopt mee. En dan loopt Leo Evenaars mee met zijn dochter. En onze secretaris Wim Thielen met zijn vrouw, die lopen ook mee.
0: Is dat toevallig Roland Hermans, dat ook omdat hij 36 jaar bij de omroep zit? Zo ongeveer? Zal wel kunnen, hè?
1: Ik denk het.
0: Ja, bijna wel.
1: Voor hem is het een uitdaging, zegt hij. Want hij heeft nog nooit meer gelopen dan 25 kilometer.
0: Okay. Nou, dat is ook een heel eind.
1: Tuurlijk.
0: Nou, en dan is 10 erbij. We zullen ze steunen, we zullen met ze meelopen en we nemen jullie als luisteraar helemaal mee met deze wandeltocht. En dat zul je tot zeker een uur of vijf gaan meemaken hier op deze zender. Dankjewel, Hilco.
1: Jullie ook bedankt, jongens.
2: Hey, bedankt. Succes.

0: Was dat iets van een rijwielmobiel? Ik ben even de afkant aan het zoeken. Ik wil geen bedrijfsnaam noemen. Was dat niet eigenlijk een soundtrack van een reclamespot voor autopechhulp?
1: Oh, om zo even te zeggen. Ja, move on up.
0: Ja, move on up. Ja, deze Curtis Mayfield. En ja, move on up.
1: Heerlijke muziek voor in de ochtend.
0: Zeker. 7:50. Je luistert naar Staal met Marc en Freek. Vandaag Jack aanwezig. Marc heeft zich verexcuseerd.
1: Ja, dat kan gebeuren en ik doe het graag, weet je.
0: We zijn een uurtje eerder, dat heeft al te maken. Misschien heb je, als je net ingeschakeld bent, weet je het misschien niet, misschien wel. We hebben die wandeltocht van Omroep Venray. 36 kilometer, omdat we 35 plus 1 jaar bestaan. En de wandelaars zijn zojuist vertrokken om 7:30 hier bij de startlocatie Omroep Venray op de Langeweg. En ze zijn, ik zou zeggen, wel met volle moed lopen. Hoe ze straks hier aankomen, dan zullen we kijken van de ene zal fris zijn, de ander wat minder fris en wat moeizamer gaan. Maar laten we niet al te denken in een doemscenario, want de mensen zijn onderweg en zijn enthousiast. Iedereen was ook keurig op tijd.
1: Ja, zeker.
0: Dat wil zeggen dat als je op tijd bent, dat je er zin in hebt.
1: Ja, iedereen heeft een lekker koffie gehad en zo, dus kunnen strekken en rekken. Ja. Dus die 36 kilometer, dat moet een eitje worden. Hey, trouwens nog even, het is hartstikke vroeg. En we vinden het altijd leuk om wat van jullie te horen. Wat ben je aan het doen op deze vroege zaterdagochtend? Zoek even onze site op en druk op die groene knop. En dan komt het hier vanzelf binnen.
0: Ook wel leuk als je wat foto's van onze wandelaars weet. Als je ze weet te spotten, dan is dat het leuk. Stuur ze dan even door via die WhatsApp. Dan vinden we ook wel leuk om te kijken waar zijn ze nu. En we kunnen dan gewoon gaan tellen of alle 29 deelnemers er ook nog zijn. We kunnen een soort van routekaart uitstippelen. Het leuke is, er wordt ook een live blog bijgehouden op omroepvenray.nl over de wandeltocht. En we gaan straks nog proberen om contact te krijgen met misschien wel een wandelaar of iemand in de buurt. Wat dat betreft is dat een beetje een verrassing voor onszelf ook.
1: Heel leuk programma meemaken. In ieder geval. Leuk programma vandaag.
0: Zeker. En we gaan niet alleen maar praten, we gaan niet alleen maar wandelen, we hebben ook muziek.
1: Ja, deze. Make Love.
0: En ook zo'n wandelpasmuziek dit, hè?
1: Ja. 1, 2, 3.
0: Room 5 en Oliver Chipman. En Make Love. Start met Marc en Freek. Goedemorgen.

0: 1980 alweer.
1: A long time ago. Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Some Fun. We waren een beetje aan het kijken. Ik zeg, volgens mij is dat nog een jaren 70 plaat. Hij is geschreven in 1979, okay. Maar eigenlijk werd het een hit in 1983, deze Cyndi Lauper. Je luistert naar Start met Mark en Freek. Zeg je nu al, ja, voor 8 uur. Ja, deze keer wel, zo dadelijk na 8 uur tot 10 uur. Hebben we, zeg maar, het reguliere wat je van ons gewend bent qua items. En we gaan natuurlijk nog verder met het wandelevenement wat hier op dit moment plaatsvindt, ten ere van het 36-jarig bestaan.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen, verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
8: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

Iggy Pop en Kate Pearson en Candy. 6:06, een hele goede morgen. Sta op bij Mark en Freek. We zijn al een uurtje aan de gang. Dat heeft alles te maken met een wandelevenement wat we organiseren.

0: was van de auto naar hier de studio toe lopen.
1: Ja, het was heel...
0: Jij bent helemaal te voet.
1: Helemaal te voet. In de stijl van vandaag, hè? De 35 plus 1. Nee, ik ben gewandeld vanaf huis naar de studio.
0: Ja, maar zonder jas, toch?
1: Ja, wel met jas, maar ja, dat was
0: toch
1: te warm.
0: Ja, dat was te warm. Ja, dat was te warm. Ja, dat was

0: The L.A. Song.
1: Geweldig nummer, Bad Heart. Dat is er eentje die zeker in de top 250 thuis hoort.
0: Daarover gesproken, misschien moeten we dat eventjes bewaren voor straks.
1: Okay.
0: Misschien komt hij nog wel deze uitzending naar voren toe in een of andere vorm.
1: De cliffhanger.
0: De cliffhanger, inderdaad. Het is 7:15. Je luistert naar Stal met Mark en Freek. Jack is er vandaag op af van Mark. Mark was zo slim geweest om niet om 7:00 in ieder geval het programma al te starten. Want we zijn al een uurtje en een kwartier onderweg. En onze wandelaars zijn al 3 kwartier onderweg. En zij zullen een hele route door het mooie Venray en omgeving. Dus de gemeente Venray heb ik het dan over. En als ik zeg Venray, bedoel ik de gemeente Venray. Een mooie wandeltocht is uitgestippeld door het meerdaags wandelevenement. Je hebt vanmorgen al een beetje mee kunnen maken. En mocht je op tijd ingeschakeld zijn, om 7:30 dus hier vertrokken bij de Langeweg 92. En zijn fris en fruitig onderweg gegaan. Het is een drukte van jawelste in de studio. Zoveel mensen hebben we nog in de ochtend niet gezien.
1: Alle leeftijden ook, hè?
0: Ja, alle leeftijden ook, ja.
1: Vanaf 1:30 tot 85.
0: Wil je nou meemaken dat wandelsevenement en je denkt van ja, ik kon niet meelopen. We hebben al gezegd, de liveblog is geopend. En op dit moment is men vooral actief op de Facebook.
1: Ja.
0: Facebook
1: ja.
0: Van Omroep Venray. Daar is al het een en ander te zien.
1: Er staan leuke interviews op. Ja.
0: Ja. Filmpjes worden gemaakt, foto's, we zien van alles binnenkomen hier. Het is af en toe wel lastig om een foto gaan uit te leggen op de radio. Daar zo zijn die socials dan ook voor. En wij verwachten ook nog in de loop van de dag dat de site wordt bijgewerkt met een live blog, waar je dus alles nog kunt volgen, maar ook kunt teruglezen. Zo is het toch, hè, Marco?
1: Ja.
0: Leuk, hè? Marco is ook al in de studio. Die was gisteravond met vrij.

0: laat hier. Ik zei, moet je niet naar huis? Ik was er namelijk ook. Ik ben iets eerder naar huis gegaan. Ja. Ik heb eigenlijk spijt dat ik zo lang hier ben gebleven, want ik ben morgen vroeg ook al heel vroeg in de studio, dus ja.
1: Oh ja.
0: Hij ziet er een beetje slaperig uit ook. Je luistert dus net al met Mark en Freek. En Jack is ook in de studio en...

The Human League. En Human, welbekende klanken hier op die radio. Luister naast dan met Mark en Freek met zo dadelijk om 8:30... gaan we schakelen natuurlijk met onze, ja, onze weerman, Lijs Primerberg. Wat voor weer wordt het? Als ik nu naar buiten kijk, het is droog. Ik zie nog niet echt de zon doorkomen, maar ik heb wel het vermoeden dat dat nog gaat komen. Om daar bevestiging op te krijgen, dan moeten we daar toch even lijf voor contacten om het officieel te weten. De wandelaars zijn onderweg. De live blog is geopend. Op Facebook is dat in ieder geval al te zien. Met video's en wat foto's. En langzaam gaan ze op weg naar het eerste rustpunt. Dat duurt nog wel een tijdje. Dus in die tussentijd kunnen we ook lekker het programma gewoon voortzetten. En ze maken een hele mooie wandeltocht door de gemeente Venray. Mocht je ze tegenkomen, zou het fijn zijn dus. En ik zie foto's al binnenkomen. Ja. Dat er foto's worden gemaakt van de wandelaars die op dit moment in Venray onderweg zijn. En stuur dan even via onze berichtenservice, via de website, naar Omroep Venray. Dat vinden we leuk. En vriendelijk ook het verzoek dat we die ook mogen gebruiken voor onze doeleinden, zeg maar. Dat is er allemaal gaande op dit moment in Venray. Om 8:45, pak vast pen en papier, de wie, wat, waar. Waar zijn wij, waar gaan wij het straks over hebben? Vanmorgen in ons redactieoverleg, die dus ook een uur vroeger was. Aha. Dat was even wennen. Hebben we het erover gehad, hè? Waar gaan we het over hebben? Straks hoor je daar meer over. Ik heb het al gezegd, lekkere muziek op de radio met zo dadelijk Ethan Huis. Wie kent hem niet hier in Venray? Maar eerst deze Bente. En 3, 2, 1...

0: Het komt weer goed. Bente, 3, 2, 1. En dan is het al ruimschoots voor 8:30. En we zijn er vroeg bij vandaag.
1: Het weekendweerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Maar nog niet te vroeg voor jou, hoop ik, Lei. Goedemorgen.
2: Nee, hele goede morgen spreek. Nee hoor, ik ben al een hele tijd op.
0: Oh, oké. Okay. Ja, wij zijn ook anderhalf uur bezig. Heeft alles te maken natuurlijk met het wandelevenement wat we eigenlijk vandaag mee bezig zijn. In Venray, ten eerste van 35 plus 1 jaar jubileum om Venray. Houden de wandelaars het droog? Dat is een beetje de grote vraag vandaag.
2: Ja, dat is de grote vraag. Ja. Nou, ik denk het wel. Er is weliswaar veel bewolking en er zou ook hier en daar uit de bewolking een spatje motregen kunnen vallen, maar het is zo weinig dat je er eigenlijk niet nat van kan worden. Dus ja, nee, ik denk dat het gewoon de hele... Het is eigenlijk gewoon fantastisch wandelweer. Oh, temperaturen die zijn goed. Het is bewolkt, dus het is ook niet te warm. En wat natuurlijk ook aardig is, er staat ook nog een matige wind. Dus je van alle kanten werkt het weer eigenlijk wel mee.
0: Dat is in ieder geval fijn.
2: Ja, dus droog houden we het zeer zeker. Wind is wel matig. Uit een zuidwestelijke richting, windkracht 3 tot 4. En onder de bewolking, ja, zoals gezegd, heel misschien een spatje motregen. Maar de grootste kans daarop is boven de grote rivieren. En daar zover wandelen jullie niet, neem ik aan.
0: Nee, gemeente Venray, daar blijft het eventjes bij. Ja. Dus, maar het is wel 36 kilometer. Dat is toch een heel flinke end. Dus dan wil je het graag ook wel droog houden. Lekker wandelweer dus.
2: Dit is prima wandelweer. Het zou eigenlijk bijna niet beter kunnen.
0: Oké, dat is helemaal mooi.
2: Nou ja, goed. En dan vanmiddag, later in de middag, komt de zon nog af en toe bij. Temperaturen, ja, op dit moment zo rond de 14, 15 graden. Die loopt geleidelijk aan op. Later in de middag komen we uit bij voldoende zon rond de 21 à 22 graden. Nou ja, goed. Zoals gezegd, het blijft overwegend droog. In de nacht naar zondag toe is het bewolkt. Aanvankelijk is het droog. Later in de nacht gaat het wel regenen. Er staat ook nog eens een matige zuidwestenwind. En uiteindelijk koelt het af naar een graad of 15 als minimumtemperatuur. En dan zondagochtend beginnen we met veel bewolking. Er valt nog af en toe regen en motregen. Na de middag wordt het geleidelijk aan wat droger. Komt de zon er ook af en toe bij, zeker in het tweede deel van de middag. We halen dan een temperatuur van zo'n 20 graden. Er staat aanvankelijk een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later op zondag neemt de wind beduidend sterk in kracht af. En krijgen we nog een zwakke wind. In de nacht naar maandag toe blijft het droog. Maandag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. Kan een bui vallen. Maar ik denk dat het in onze regio gewoon droog blijft. Koelt af naar zo'n 10 graden als minimumtemperatuur. En lokaal kan zich een nevel- en mistbank vormen. Er staat maar weinig wind. Maandag overdag blijft het zoals gezegd overwegend droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. 21 graden. En dan dinsdag. Dan ruimtewind naar een noordelijke richting valt weg. In de nacht naar dinsdag toe dan kan er opnieuw nevel en mist ontstaan. Na het oplossen daarvan hebben we dinsdag te maken met zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog. Nog maximaal zo'n 22 graden. Maar het kan wel even duren voordat de zon goed doorbreekt. Ook voor woensdag blijft het droog. Wind ruimt door naar een oostelijke richting, is zwak van kracht. Na een nacht met een minimumtemperatuur van zo'n 9 à 10 graden. Lokaal opnieuw nevel en mist. Na het oplossen daarvan een prachtige woensdag. Veel zon, het blijft dan droog. Er staat een, zoals gezegd, een zwakke wind uit een oostelijke richting. En de maxima schommelen rond de 23 graden. En ook voor de donderdag en de vrijdag, dus nog ver weg in de tweede weekhelft, is het droog. Er zijn zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. Temperaturen die 's nachts uitkomen op zo'n 10 graden. Maar overdag temperaturen tussen de 22 en de 24 graden. Kortom, er staat ons een prachtige week te wachten. Maar het is nog niet op. Want de week daarna stijgt de temperatuur door. En zouden we zomaar eens 25 graden kunnen halen.
0: Wow, wij dachten dat de zomer al voorbij was. Maar dat is dus niet.
2: Nee, de zomer is er niet voorbij.
0: Oké, Lei, dat is natuurlijk prachtig nieuws. Ook voor de wandelaars vandaag, maar ook voor ons de komende weken.
2: Ja.
0: De spreuk voor deze week, het is 19 september 2026.
2: Ja, er is geen speciale spreuk bij. Ik hou het op de 21ste. Dat is eigenlijk de heilige Matthäus, de naamdag van Matthäus. Wat zegt de volksweerkunde daarover? Is het weren met Sint Matthäus klaar? Is dat goed voor het volgend jaar? En ja, Matthäus is de 21ste, dat is maandag. Maar goed, twee dagen later, dan zitten we officieel, duiken we dan de herfst in. De astronomische herfst, want op 23 september, 's nachts 2:06, begint officieel de herfst. Maar het weer lijkt wel lenteachtig.
0: Kijk, dus voor volgend jaar zitten we wel gebakken, zeg maar.
2: Ja, daar zitten we helemaal gebakken, Freek. We hebben nergens druk over te maken.
0: Nou, fijn is dat. Fijn, altijd die verlossende woorden van je. Dank je wel, Lei.
2: Nou, graag gedaan.
0: Volgende week dan horen we elkaar graag weer.
2: Tot dan. Ik wens jullie nog een hele fijne dag.
0: Van hetzelfde. Hoi, hoi.
2: Oké, dag Jack, dag Freek. Hoi, hoi.
0: Onze Lei Spreeuwenberg, altijd vroeg wakker dus, hè?
3: Ja.
0: We kunnen gewoon eerder bellen, dus dat blijkt alweer. Ik heb het al gezegd, Ethan Huis komt eraan. Sterker nog, hij is er nu.

Makes Me Wonder, Maroon 5 hier op die radio. Staan we bij Mark en Freek. Jack is er ook en zo dadelijk hier de opgave voor de wie, wat, waar. Zit er maar klaar voor na deze plaat van Sister Sledge en Frankie.

0: was een van de minder bekende van Sister Sledge.
1: Frankie.
0: Maar hij blijft leuk.
1: Vooral dit, hè. Frankie.
0: Ja. Dit is echt nog zo'n dance classics die zeker in muziek dus je in de tweede uur een keer voorbij moet.
1: Dan moeten we straks ook nog even over hebben voor muziek dus je, volgens okay. mij. Want je hebt weer hele spannende dingen die je komende tijd gaat laten horen, toch?
0: Jazeker.
1: Ja, dat gaat komen. Het is 9:15.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
1: 9:15 bij Omroep Fanrij betekent op zaterdagochtend voornamelijk dat we het spelletje de wie, wat, waar gaan spelen. Wij hebben vanmorgen in ons veel te vroege redactieoverleg het een en ander besproken. En daar kwamen op een gegeven moment op een uitspraak waar jij mag van raden waar wij het dan over hebben. Komend half uur kun je dat doen als jij hoort de volgende opgave.
0: 1.250 klanken in rij.
1: Zo is heel poëtisch cryptisch opgeschreven dit. Nog één keer de opgave, want ik kan me voorstellen dat het een beetje snel ging.
0: 1.250 klanken in rij.
1: Als jij weet waar wij het over hebben, geef het dan door. Omroepfanrij.nl. En
0: bij ons op de site kun je de link vinden.
1: Ja, dat sowieso. En dan rechtsboven heb je ook de berichtenservice, wat fantastisch veel lijkt op een WhatsApp-logo als je die knop ziet. Daar kun je berichtje doorgeven. En als je dat binnen nu en een half uur doet en je hebt het ook nog goed, dan kom je in die hoge hoed waar wij een prijswinnaar uit gaan halen. En waar maakt die kans op? Natuurlijk ook deze week weer een eervolle vermelding van zijn of haar telefoonnummer hier op de radio. Omdat we helemaal AVG-proof zijn.

0: Shanna Spiro en Die on This Hill.
1: Een van de spannendste stemmen van het ogenblik.
0: Op dit moment een heel spannend stemmetje. De wandelaars zijn onderweg. Je hebt het misschien wel gehoord, het wandelevenement wat georganiseerd wordt. Voor een verrij door het meerdag wandelevenement. Ik zit even te kijken. 9:21 worden ze verwacht bij de eerste rustplaats. Dat is over een klein 25 minuten. De wandelaars zijn dus nog onderweg. En we proberen bij de rustplaats misschien nog wel eventjes contact te krijgen. Van hoe gaat het? Weet je wel, het is de eerste rustplaats. Volgens mij zal het op dit moment nog wel redelijk meevallen. Het weer is in ieder geval perfect. Dat hebben we gehoord van Leij, Spreeuwenberg. En het blijft verder heel goed. Dus we kunnen het allemaal volgen. Ook voornamelijk via de socials. Vooral Facebook Omroep Venray. Daar kun je kijken met plaatjes, filmpjes, noem maar op. Om nog meer en dichterbij aanwezig te kunnen zijn. Ondertussen zijn wij ook nog bezig met de wie, wat, waar voor deze week. En die luidt...
1: Een 250 klanken in rij.
0: Als jij weet waar wij het over hebben... dan kun je nog een kleine 20 minuten... laten we er 20 minuten van maken... reageren via omroepvenray.nl, onze berichtenservice. En dan kun je dat doorgeven. Heb jij het goed, dan word je uit je hooghoed getoverd... en dan krijg jij een eervolle vermelding... van je laatste 3 cijfers van je telefoonnummer.
1: Ja, hoor.

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather.
1: The Bad Girl, hè? Billie.
2: Ja.
1: Billie Eilish. Dat was een liedje wat ze samen met haar broer maakte in de coronatijd.
2: Oké.
1: Helemaal iets anders, maar heel leuk. Je hoort het nog wel eens voorbij komen in, jawel, het muziekdossier.
2: Natuurlijk. Ja, we gaan het er straks over hebben. Wees ja, gerust. Maar eerst wil ik het even hebben over de wie, wat, waar voor deze week. De opgave die luidt...
1: Ja, de opgave luidt 250 klanken in rij. En we hebben ook al een paar goede oplossingen zien.
2: Oh, je hebt een paar goede oplossingen al binnen. Dat wil niet zeggen dat je niet mee kunt dingen aan die eervolle vermelding van je laatste drie cijfers van je telefoonnummer. Geef het gewoon door via omroepvenderij.nl. Rechtsboven heb je die groene button die verdacht veel lijkt op een WhatsApp-logo overigens. En dan kun je dat doorgeven. Omroepvenderij.nl, de berichtenservice. Nog één keer die opgave dan, mocht je hem gemist hebben.
1: 250 klanken in rij.
2: Waar hebben wij het over? Het is iets wat ons op onze website ook al staat, zagen we. Dus dat is een tip die je er zomaar gratis bij krijgt. Zo dadelijk muziek van Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims en Mr. Know It All hoor je bij Omroep Venray. De wandeltocht is onderweg. We verwachten over een kleine 7, misschien wel 10 minuten dat ze bij het eerste rustpunt zijn. Ik probeer contact te leggen met een van de wandelaars, maar ze zijn druk met wandelen volgens mij. Of ze horen gewoon niet dat. Ze hebben de telefoon misschien wel op stilstaan. Om te kijken van hoe gaat het ermee. En we kunnen ook dadelijk contact gaan leggen met de mensen op het rustpunt. Maar eerst.
1: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke? Het Venrayse radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: Een half uurtje geleden hebben we natuurlijk de opgave doorgegeven van de wie, wat, waar voor deze week. En die opgave die luidt.
2: Een 250 klanken in een rij.
0: Je kon opgeven van als je weet waar wij het over hebben. Dat is ook een aantal keren gebeurd. Een aantal goede antwoorden. We hebben in zijn grote hoed gedaan om een prijswinnaar zo meteen bekend te maken met de laatste 3 cijfers van zijn of haar telefoonnummer. Waar hadden wij het over, Jack?
2: Ja, wij hadden het natuurlijk over Omroep Venray is sinds 2020 mediapartner van de top 250 aller tijden. Daar hadden we het over. Een jaarlijks muziekevenement in december dat live bij te wonen is in IJsselstein, maar ook via de speciale livestream van omroepvenray.nl. Dit jaar wordt alweer de 14e editie georganiseerd. Daar ging het dus over en verder kun je lezen op onze site het hoe en wat van de top 250.
0: Ja, en je kunt ook je eigen lijstje samenstellen via top250allertijden.nl. Daar is gewoon die hele lijst te vinden en meer over dit evenement.
2: Ja, leuk. Dus kijk even in je platenkast en wat moet daarin.
0: En dan de prijswinnaar. Wie heeft de laatste 3 cijfers? Welke cijfers zijn dat?
2: 172.
0: Gefeliciteerd. De 172 gaat er vandaag door met de eervolle vermelding van zijn of haar laatste 3 cijfers van het telefoonnummer.
2: En de jackpot.
0: En de jackpot, ja. Van jouw geval de jackpot. Ja, heel leuk.

0: Ja, je ziet hem gewoon nog zitten. Lou Reed.
1: En waar zat hij ook alweer? Ja, je ziet hem nog zitten.
0: Ja, je ziet hem zitten. Hij zat heel relaxed op zijn kruk met een glas.
1: Ja, de beelden beginnen langzaam weer te dagen, inderdaad.
0: En een sigaretje. In de rook zat hij.
1: In de rook.
0: Toen kon dat nog, hè?
1: Ja, dat is een hele andere tijd, zeg maar.
0: Walk on the wild side.
1: Over wandelen gesproken, wat een mooie brug is. Om eens even te gaan schakelen naar het eerste rustpunt van onze wandelaars. Daar is degene die we vanmorgen ook gesproken hebben. Hilco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens. Ook namens Mathieu.
1: Mathieu is ook al bij. Jullie zijn al bij het rustpunt. Dat wil niet zeggen dat jullie zo hard gelopen zijn dat jullie daar al zijn. De wandelaars zijn onderweg of zijn ze al gearriveerd?
2: Nou, ze zijn nog onderweg, denk ik, want we zien nog niks. Ja, Mathieu die schepte net een beetje paniek, was een meneer hier zo. Die was zijn hond aan het laten en dan riep hij ineens, daar komen ze. Maar nee, we moeten nog eventjes wachten, joh.
1: Ja, okay. verwachte rusttijd. We zijn natuurlijk helemaal gewend om precies op tijd te zijn. Het was 9:21, dus ik begin me een beetje zorgen te maken, Hilco.
2: Nee, dat hoeft niet, denk ik.
1: Nee, oké.
2: Okay. Het zijn allemaal ervaren mensen, joh. En dat onder leiding van Henk Apeldoorn.
1: Ja. En vanmorgen om 7:30 zijn ze hier vertrokken bij Omroep Venray. En zijn onderweg naar het eerste rustpunt. Maar waar staan jullie dan?
2: Bij de golfclub Heisteren. En hoe heet het nou weer? Mathieu, Blauwe Steen, hè? Of niet? De Blauwe Steen, ja.
1: Ja, de golfclub in Geister zal iedereen wel bekend zijn waar dat is. Dus dat hele stuk hebben ze al moeten afleggen. Maar ze zijn nog niet in beeld.
2: Ze zijn nog niet in beeld. En ik voel me nou net eigenlijk iemand van de NOS die op Sinterklaas zit te wachten.
1: Okay. Ja, dat klopt, ja. Van wie ziet nog niemand, ja.
2: Even vragen, misschien. Daar komen de collega's van de tv. En dan rijden ze hard weg.
1: Ja, tuurlijk. Dit is radio.
2: Nee, ja. Heb jij die jongens gezien of niet?
1: De chaos, hè?
2: Die wandelaars.
0: Voor mekaar, zie
2: oh. Oké. Okay.
1: En?
2: Nee. Ja, ja. Kan ik heb een beetje paniek.
1: Ja, even toch wel. Oké, dus als Geert ze al niet ziet, want Geert kan vaak heel hoog kijken op een of andere manier.
2: Dat was Geert helemaal niet. Hij leek op Geert.
1: Wat een chaos, Hilco.
2: Ja, zeker chaos.
1: Hoe gaan we het afspreken?
2: Er
1: is enige paniek, want wij kunnen namelijk ook geen enkele wandelaar bereiken momenteel. Of ze hebben keurig net de telefoon op stilstaan, wat ze gewend zijn dat bij de radio heel normaal is. Maar in dit geval zou het wel fijn zijn om een beetje contact te kunnen houden met ze. Er is ook niemand die even meerijdt als verslaggever bij ons, hè?
2: Nee, joh.
1: Nee.
2: Dat maken ze te veel kilometers en dat gaat geld kosten.
1: Ja, de benzineprijzen, daar zou je mee moeten rijden. Nee, ik begrijp het helemaal, moet ook op de kleintjes letten. Maar jij blijft daar in ieder geval staan voor de rustpauze nummer 1 samen met Mathieu. En dan horen wij graag wanneer ze daar gearriveerd zijn.
2: Ja, als het niet te lang gaat duren, want ik moet de hond nog uitlaten.
1: Nou, we maken ons nu al een klein beetje zorgen, Hilco dus. We hopen dat alles goed gaat. En anders, wandelaars, ik neem aan dat jullie aan het luisteren zijn. Laat even iets van je horen, want we beginnen ons langzaam zorgen te maken.
0: Nee, Freek, maar de Oostsingel is afgesloten. Hè? Misschien hebben ze het al verkeerde afslag genomen of zo.
1: Ja, maar het is allemaal onder leiding van Henk Apeldoorn. Oh, nee, dat kan helemaal goed komen.
0: Kan het niet fout.
2: En die hebben op het laatste moment hebben ze de route nog verkend.
0: Oké.
1: Ook dat nog eens.
2: Nou zitten Mathieu en ik in denken. En dit is zeer, waar zullen ze vandaan komen, Mathieu?
0: Jij van links of van rechts?
2: Doe voorzichtig, hè, Mathieu? Mathieu loopt in zijn eentje, loopt hij de andere kant op. Moet je ook een beetje zorgen maken om Mathieu natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, uiteraard. Nou, Hilco, we horen graag van je wanneer er contact is. Fysiek contact in de zin van we zien ze aankomen. En dan zijn we benieuwd hoe het met de wandelaars vergaat op dit moment. Oké,
2: okay?
1: Spreken we dat af. Oké, helemaal goed. Nou, de wandelaars zijn onderweg en wij zijn nog in afwachting. Want ze hadden al een kleine 6 minuten daar aanwezig moeten zijn bij rustpunt nummer 1. Maar
0: na de volgende plaat, Somber.
1: Hopelijk dat we dan meer horen.
0: Undressed.

0: Somber and Undressed. Je hoort het hier bij Omroep Venray. Staat met Mark en Freek. En Jack is er vandaag ook bij. En dan hadden we net even natuurlijk enige commotie over waar zijn die wandelaars. We hebben kosten nog moeite gespaard om toch even dat lijntje te leggen met één van de wandelaars. Leo, goedemorgen. En collega natuurlijk.
1: Goedemorgen, Freek. Ja, vanuit het mooie Geister, hè, want we zijn hier net een paar seconden geleden zijn we binnengekomen in het golfterrein bij aan Geister. Dus daar staan we nu. En dan gaan we de eerste pauze houden. Dus dan gaan we nu dadelijk genieten van een kop koffie of wat dan ook.
0: Oké. Okay. Dus, zes minuten geleden waren jullie nog niet aanwezig. Over een paar minuten geleden. Heb je Hilco wel in zicht? Dus jullie zijn al bij de rustpauze of...
1: Ja, we zijn nu bij de rustpauze. De mensen zijn allemaal naar binnen gelopen. En ik kreeg zojuist even een telefoontje, dus vandaar dat ik ook even...
0: Offline was, ja, oké.
1: Okay. Jazeker, jazeker. En ja, want dat is toch hartstikke mooi weer. Dus als het zo de hele dag mag zijn. Want in eerste instantie zouden we wat regen krijgen. Maar nee, dat is gelukkig nog niks van te merken.
0: Je hebt het gehoord, Leijen Spreeuwenberg heeft gezegd dat prima wandelweer gaat zijn. Dus dat geluk hebben we in ieder geval met jullie mee. Kun je ons meenemen waar... de eerste kilometers waar jullie geweest zijn en wat jullie onderweg hebben meegemaakt?
1: Ja, we zijn eigenlijk door het Venrayse gelopen naar de Oranjebuurt. Nou ja, eerst door het centrum, daarna de Oranjebuurt. Van de Oranjebuurt richting Oostrum. Oostrum toch richting Boshuizen, daar het bospad genomen. En dan via het bospad, de spoorovergang, richting het terrein waar het de laatste twee maanden niet zo rooskleurig was in verband met de branden. Mm-hmm. Nou, toen zijn we dus rechts naar Oostrum gelopen, toen een afslag gemaakt dat we toch weer de bossen in konden gaan lopen, de bospaden. En binnendoor eigenlijk via de routes in Geisteren zijn we hier terechtgekomen op de eerste rustlocatie. Dus ja, .
0: En alle 29 wandelaars zijn nog actief bezig? Of zijn er uitvallers?
1: Ja, zeker.
0: Oh, okay.
1: Ja, zeker.
0: En iedereen is er
1: nog... eentje die even een flinke val maakte, want die struikelde ergens over een dak. Dus, maar dat is allemaal snel weer goed gekomen.
0: Wat een team.
1: Wat dat betreft zit het allemaal goed.
0: Jullie wandelen ook als één groep, hè? Dus het is heel duidelijk herkenbaar waar we jullie... op dit moment zijn natuurlijk Geisteren. Jullie zijn goed zichtbaar als één groep dus.
1: Jazeker. Want ja, je moet wel opletten, hè, of je dan met twee man loopt of nu dan met ruim 30 volgens mij, hè, in die richting. Dat je even op moet letten op het verkeer, want normaal gesproken dat je bij elkaar moet blijven. We lopen een tempo van plus minus 5,7 kilometer.
0: Okay.
1: Dus in dat oogpunt moet je even opletten.
0: Oké, okay. Nou, laten we afspreken dat we straks nog even contact hebben met jullie. Ga nu even genieten van je pauze, want dat heb je gewoon nu al verdiend, zeker. En dan wens je nog heel veel wandelplezier en wij houden jullie op de hoogte met Leo en met meerdere die daar rondlopen.
1: Dankjewel, Freek. Succes jullie erachter in de studio.
0: Gaat zeker lukken. We hebben het minst zware. Okay, we hebben het minst zware gedeelte. Dankjewel, Leo. Leo, een van de wandelaars. Collega ook van Omroep Venray die meedoet aan die 36 kilometer... die vandaag wordt afgelegd vanwege het jubileum van Omroep Venray.

0: What a Woman, Davina Michel.
1: Onze Nederlandse Pink, zeggen ze vaak, hè?
0: Dat zeggen ze wel, ja. Hoe komen ze toch aan die naam, zou je zeggen?
1: Ja, schreeuw lelijk een beetje is het af en toe. Maar wel heel leuk, hoor.
0: Had ze niet toen ook een plaat nagezongen van
1: Ja, daar is ze mee bekend geworden.
0: Daarmee is ze bekend. Pink had erop gereageerd, toch?
1: Precies.
0: Vandaar. Oké, je luistert naar Start met Mark en Freek. We zijn bezig met natuurlijk het wandeltocht ook nog vanwege het eigenlijk 35 plus 1 jaar jubileum van Omroep Verrij. Vorig jaar was er natuurlijk en een jaar later doen we een mooie wandeltocht. Omdat er vorig jaar niet van gekomen is, halen we hem nu in. De wandelaars zijn onderweg. Je hoort dus juist Leo Everaerts, een van onze collega's. Die onderweg is en nog heel fris en fruitig klonk, moet ik zeggen. Ja. Zijn nu bezig met de rustpauze en zullen dadelijk weer hun wandeltocht gaan vervolgen.
1: Ja, hartstikke leuk. Hey, wat is er nog meer te doen in Venray dit weekend? Onder andere op het Schouwbergplein is zaterdag, dus vandaag, een dementievriendelijk mini-festival. Van 11 tot 4 kun je daar onder andere genieten van muziek, djembe en verschillende activiteiten. En de toegang is helemaal gratis. En mocht je het vergeten zijn, het is gratis. Liever iets met wat meer traditie, dan moet je zaterdag in Merselo zijn. Voor het Bielemannen en het Sapeurstreffen. Vanaf 12 uur komen daar de schutterij en de Bielemannen bij elkaar. En uiteraard hoort daar ook gezelligheid bij. Bielemannen, daar zijn houthakkers, hadden we vorige week al uitgezocht.
0: Ja, bij Mario was er een uitzending.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat zijn de stoere jongens met de grote baarden aan de spierballen. Zondagochtend trekt de peelkudde schaapsdrift erop uit. Vanaf 9 uur gaat de schaapskudde vanuit Venray richting IJsselstein. Een mooie reden om de wandelschoenen nog een keertje aan te trekken. Kortom, of je nou wilt wandelen, cultuur wilt snuiven of gewoon gezellig op pad wilt, in Venray hoef je dit weekend in ieder geval je niet te vervelen. Hey, dan is het tijd voor Only the Poets.
0: Only the Poets?
1: Only the Poets. Ja.
0: Ik wil even het muziekje afwachten, hoor.
1: Oké. Ja, die moesten we even...

0: Gone By Now, Only The Poets. Dat was deze plaat. Het is 9:45, hoogste tijd voor de Oh Ja, Oh Nee, Oh Jee plaat. En hij is deze week voor jou, Jack.
1: Ja, hij was voor mij Born Slippy van The Underworld. Het is zo'n plaat die, wat mij betreft is het Oh Ja, maar ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die kunnen hem niet accepteren of die willen hem gewoon helemaal niet horen. Hij was ook te horen in de film Trainspotting.
0: Oh, welk jaar? Weet je dat toevallig?
1: Ja, dat is lang geleden hoor.
0: Lang geleden.
1: De 90's was het in ieder geval voor deel 1. En wat wel heel grappig is, Underworld maakte het nummer in 1995 onder een andere naam, Born Slippery Nux. En die is gebruikt voor de film Trainspotting. Dus die versie is net iets anders dan deze,
0: iets anders.
1: Die bekend geworden is. Maar maakt niet uit, allebei zijn ze leuk.
0: Deze week voor jou de Oh Ja, Oh Nee, Oh Jee, Underworld en Born Slippy.

0: De Oh Ja, Oh Nee, Oh Jee plaat van Jack deze week van Underworld en Born Slippy. Je bent er helemaal stil van geworden.
1: Ja, ik ben er helemaal stil van geworden.
0: Jij was erna aan het genieten, zeg
1: ik. Ik was aan het nagenieten. Ik zag weer even de billen van Trainspotting voor me.
0: Ja.
1: Waar deze ook heel prominent in aanwezig was, laat ik het zo zeggen.
0: Prominent aanwezig dadelijk tussen 10 en 12 is ook aanwezig. In ieder geval Mario.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb Geert ook gezien, maar is hij ook vandaag...
2: Nee, die is druk. Die is flimmen.
0: Die is flimmen. Met natuurlijk de wandeltocht, de beelden die daar geschoten worden voor de socials en dan voor tv.
2: Ja.
0: Mario, wat heb jij buiten de wandeltocht nog meer in de show?
2: We hebben Ramon Kaljau in de uitzending. Oh. Hij bouwt aan een vriendschapsite, welke op dit moment ook een vriendin te gebruiken is. Die site heet Mesh, hoor je straks alles over. Dus ben je op zoek naar een vriendje? En dat heeft niks met relatie of dating te maken, maar gewoon een iemand die dezelfde, hoe heet het?
0: Hobby's
2: heeft.
0: Ja, hobby's, interesses.
1: Ja. Het is geen lokaal Facebook?
2: Nee. Verder informatie over de wandeltocht van Schaapsdrift. We gaan bellen met de herder.
0: Oh.
2: Die morgen gaat lopen met de schaapjes. En je kunt meelopen als je dat wilt. En Suhaila komt voorbij.
0: Suhaila? Die naam zegt me wel iets. Maar...
2: Ja, dat is een freestyle hip-hop danseres.
0: Ja.
2: Die meedeed aan de WK volgens mij. En is net terug uit de Verenigde Staten. Want ze gewerkt heeft met grote dansers. Die we misschien wel in de diverse videoclips voorbij zien.
0: Ja, dan weet
2: misschien
0: precies
2: binnenkort
0: wie je...
2: zij ook wel.
0: Ja, dan weet ik precies wie je bedoelt. Ik wou zeggen, die naam komt heel bekend voor. Maar ik kon even niet plaatsen waar ik haar dan zo van zou kunnen kennen.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. We gaan het hebben over de wandeltocht.
0: Uiteraard. Even contact leggen.
2: Weet je, alles wat voorbij komt. We komen die 2 uur wel door. Dat mag het probleem niet zijn.
0: Je gaat het dus helemaal alleen doen de komende 2 uur?
2: Het helemaal alleen doen.
0: Dat gaat zeker goed komen.
2: Misschien hopen ze hier. Misschien dat hij aanschuift. Of, dat kan altijd.
0: Het kan van alles gebeuren in jouw show.
2: Ja, dat klopt. Trouwens, dat is trouwens ook nog zo nieuws natuurlijk. Want er is van alles te doen in de wereld. Zo ook het nieuws van hoe heet hij?
0: Zeg het maar hoor. Introduceer toch wel even.
2: Nee, het nieuws wat deze week in de wereld kwam over de wisseling van de adviseur van de Goede Heiligman.
0: Kom je er nog aan uit, of niet? Hoe lang heb je nog nodig qua intro?
2: Nee, maar dat is toch zo?
0: Er is nog heel veel omtrend te doen. En het
2: verhaal is niet eens begonnen. En deze week gekeken naar het nieuwe programma van de Addams Family. Ga ik misschien ook nog even kort over hebben.
0: Ja, dat ging niet over Brian Adams, hè? Nee
2: dat gaat over
0: Adam Curry, toch?
2: Adam Curry, ja.
0: Ja, nee, dat heb ik niet gezien, maar ik weet wel wat het over hebt.
2: Het was vroeger mijn hele...
0: Mario, ik denk dat we genoeg informatie hebben. Dankjewel. Heel veel plezier zo dadelijk. Eerst muziek van Empire of the Sun. Fijn als Mario even in de
1: Walking on a Dream heet het, hè?
0: Ja.

0: the Sun and Walking on a Dream. Dat is ook weer een wandelplaat, hè? Iets met wandelen te maken.
1: Ja, stiekem uitgezocht natuurlijk. Hè?
0: Dankjewel, Jack, dat je afgelopen 2 weken sowieso hebt overgenomen het programma en meegedaan hebt. En zo dadelijk veel plezier met Mario Kremers en Prime Time.

0: nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
3: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainden kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
5: Dit is Primetime. Veel muziek met Mario Kremers.
6: Goedemorgen!
7: En dit is Mario Kremers.

0: is Primetime. Veel muziek met Mario Kremers.
1: Een hele goede morgen, luistervrienden en luistervriendinnen. Het is zaterdagmorgen. En we gaan dan weer van start met een nieuwe aflevering van het programma Primetime. Op deze vroege zaterdagmorgen. Ik zei al helemaal in het teken van de wandeling die op dit moment gaande is door Verrij. Er wordt 36 kilometer gewandeld. Ze zijn vanmorgen om 7:30 vertrokken. En zeg maar een half uurtje geleden kwamen ze aan in Grijsteren. Op het allereerste rustpunt. En daar horen we zometeen wat meer over. Verder in deze uitzending meer aandacht voor de MES-vriendensite. De Pildrift die gaat wandelen en Suhaila komt voorbij. Dus wat een leuke uitzending. Maar eerst kijken we even terug op deze 19 december. Wat zeg ik? September. December is er nog niet. Het is de 262e dag van het jaar en we hebben nog 103 dagen over tot het einde van het jaar. Het is vandaag de internationale Praat als een Piraatdag. Nou weet ik niet precies wat dat inhoudt. Het is de dag van de diëtist en het is de internationale dag van de rode panda. Het is op 19 september 1783 dat de luchtballon wordt uitgevonden. En de luchthaven Schiphol wordt geopend als militaire vliegbasis in 1916. Steamboat Willie van Walt Disney, de allereerste tekenfilm met geluid, wordt vertoond in 1928 met daarin voor het eerst Mickey Mouse. En in Argentinië wordt Juan Perón afgezet. En dat gebeurde allemaal in 1955. En Simon & Garfunkel herenigd voor een gratis optreden in 1981 in het Central Park van New York. En de autotune software die vals gezongen noten weer zuiver laat klinken, wordt in 1997 op de markt gebracht. Het is vandaag precies 4 jaar geleden dat de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk in Londen, Engeland, plaatsvindt. Kijken we ook even op de verjaarskalender van vandaag, want ook die hebben we natuurlijk weer voor je klaarstaan. Maartje Paume. Zij is vandaag jarig. En dan hoor ik je thuis denken, Maartje Paume, Maartje Paume, Maartje Paume. Waar ken ik die van? Maartje Paume, Maartje Paume. Van het hockeyen. Deze hockeydame wordt vandaag 41 jaar. Candy Dulfer. Zij trad ooit nog op met Prince. De dochter van Hans Dulfer, de saxonist. En zij is ook een saxofoniste. Wordt 57 jaar. En dan hebben we er nog één op het lijstje staan. En het was afgelopen week de week van de jaren 80. En toen kwam die ook al voorbij met dat andere nummer. I had the time of my life. Maar hij is vandaag jarig. En vandaar dat we even zijn plaat gaan draaien. Zijn naam Bill Medley. De Amerikaanse zanger wordt 46. Wat zeg ik? 86. And he ain't heavy. Yeah.

0: je hoorde de Imagine Dragons op de radio en Follow You. Ik weet zeker dat een hele hoop wandelaars op dit moment dat aan het doen zijn. Vanmorgen om 7:30 vertrokken 29 wandelaars vanaf het parkeerterrein van Omroep Venray voor een tocht van 36 kilometer door de omgeving van Venray. Om aandacht te besteden aan het 36-jarig bestaan van onze omroep. Ondertussen hebben ze het rustpunt al bereikt. En daar zat onze verslaggever Hilke Poot. En hij praat met de heer Apeldoorn.
1: De wandelaars zijn met iets vertraging binnengekomen op het eerste rustpunt bij de golfclub Gijsteren. Bij mij Henk Apeldoorn, de baancommandant. Henk, hoe zijn de eerste 10 kilometers gegaan?
2: Ja, eigenlijk hartstikke tof. De vertraging waar je het over had, het beperkt zich tot 7 minuten. We stappen gewoon 7 minuten eerder en dan komt het wel helemaal goed. En probeer het tempo weer op te pakken. En ik denk dat de club fysiek goed in elkaar steekt om het succesvol te volbrengen.
1: Het is een leuke club, hè?
2: Ja, absoluut. Gezelligheid, ik hoor het achter mij. En ik heb er zelf ook last van onderweg. Gesprekjes, continu is er wat aan de hand en zo. En het is gewoon tof.
1: Jij bent de baancommandant. Wat betekent dat?
2: Ja, dat betekent dat ik...

0: samen met Michel overigens de route van tevoren plan. Ook verken. Aanpas. En, zodat we hem kunnen lopen zoals we hem vandaag lopen. Ik bewaak het tempo. En Michel die bewaakt de samenhorigheid in de groep. En ook dat we bij elkaar blijven. En dat samenspel zorgt ervoor dat we hier allemaal tegelijkertijd aankomen.
1: Deze groep is dat een mix van ervaren lopers en beginners en zo. Want een medewerker van de omroep, ja, die loopt voor het eerst mee. Die is pas gaan oefenen, Roland.
0: Ja. Ja, ja.
1: Die heeft niet meer gelopen dan 25 kilometer.
0: Oh, dat komt wel aardig in de buurt. Hè? En de rest komt uit het karakter. Ja. Dus,
1: en waar moet hij daar precies op letten? Waar komt voor hem het moeilijkste punt?
0: Ja, meestal zit het venijn in de start. Hè? Dus erg vanaf Asteria. Dan hebben we nog zo'n 6,5 kilometer te gaan. En dan begint het zich te onderscheiden van zij die er echt klaar voor zijn en zij die het nog net niet doen. Maar nogmaals, als je denkt dat het niet meer gaat, zit je nog op 40%. Dat is vanuit korpscommandotroepen is dat een gegeven, maar het werkt. En dat is hier ook zo.
1: Hey, nou gaan jullie dadelijk na deze stop naar het tweede wandelpunt.
0: Klopt.
1: Of rustpunt, dat is... Is Mark Holthees?
0: Ja, Holthees.
1: Hoe lopen jullie dadelijk van Gijsteren naar Holthees?
0: Ja, eigenlijk lopen we een stukje parallel aan de Maas. En op een gegeven moment steken we die grote weg over. En dan, ja, recht op Holthees. Ik kan niet goed uitleggen, Hilco.
1: Heel erg gewend van je.
0: Ja, precies. Maar mijn horloge helpt me en mijn oortjes. Ik krijg van een lieftallige dame in de oor te horen wanneer ik rechtsaf moet en linksaf moet. En ik kan zelf niet eens vertrouwen wat ik wil.
1: Is dat niks voor mij, die dame?
0: Nee, dat is voor
1: jou. Oké. Hey, geniet even van je bak koffie en spreek elkaar later weer.
0: Is goed, man. Hey, okay. Tot ziens,
1: hoi,
0: man.
1: Hoi.
2: En dat was onze Hilco Poot samen met Henk van Apeldoorn. De organisatie van de wandeltocht van vandaag. Nou, deze is speciaal voor jou, Geert. Het is uit het Zuid-Limburgse. Pussycat en Miss

Mississippi. Gezongen door de formatie Pussycat. Voor de mensen die dat niet weten, zij komen uit het zuiden van onze provincie. Zang was van Tony Willet. Was een volgens mij een hele muzikale familie. Wij draaiden hem heel speciaal voor collega Geert die aan de radio zit. Ik dacht, wat is nou lekkere muziek om op te wandelen? Want dan wandelen diverse mensen door de regio Venray. Ze hebben zojuist Gijsteren verlaten. Op weg naar Smakholtees, waar de volgende rustpauze is. En dan zullen er ongetwijfeld alweer bijdragers binnenkomen van onze verslaggevers en route.

Suzanne Freek. Niemand hoorde je op de radio op deze zaterdagmorgen. Waarin we zometeen gaan bellen met Mesh. Een site waarin je vrienden kunt ontmoeten. En wat dat allemaal inhoudt, als hij tenminste zijn telefoon oppakt. Want wij krijgen nog geen contact met de heer die over die site gaat. Maar dat gaat zeker lukken zometeen. En we draaien ook veel muziek, terwijl de wandeltocht richting Maastricht loopt. En mocht je ze toevallig zien, de wandelaars van Omroep Venraai, maak dan een leuke foto en app hem even door naar Omroep Venraai. Dat appnummer vind je op de site. Die groene knop die verdacht veel lijkt op zo'n WhatsApp-logo. Op dit moment dus richting Maastricht aan het lopen. En dan daarna richting Smakt Holdrace, waar ze de volgende pauze gaan nemen.

0: lekker plaatje van Toto. En de plaat heet Can't Stop Loving You. Zo heet die, zo mooi. Goed, aan de telefoon op dit moment Ineke van Schaapsdrift. Hè? Ineke, goedemorgen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Want we zijn vandaag met Omroep Verrij aan het wandelen. Ze zijn 36 kilometer aan het stappen. Maar morgen kun je dat ook doen.
1: Ja.
0: En dan moet je bij jullie zijn, hè? Want jullie gaan niet zomaar wandelen, jullie gaan met de schaapjes wandelen.
1: Ja, we gaan een wandeling van 14 kilometer maken van Venray naar IJsselstein.
0: Oké, en waarom doe je dat?
1: Nou, voor ons is het geen bijzondere wandeling, want we wandelen iedere dag of iedere week wel met de schapen. Korte en langere afstanden. Maar morgen zijn we onderdeel van een estafette wandeling van de Woolmarch.
0: Oké, en wat is dat?
1: De Woolmarch is eigenlijk een organisatie. Zij vragen aandacht voor de schaapsherders en hun wol en dergelijke. En zodoende zijn wij onderdeel in deze wandeling.
0: En jullie nemen dan ook echt schapen mee?
1: Ja, dit is natuurlijk ons werk. Wij begrazen de natuurterreinen in de gemeente Venray, Horst en Venlo. En we verplaatsen morgen de schapen van Venray naar IJsselstein. Die wandeling was toch in de planning. Maar nu doen we het op zondag en met gezelschap van verschillende mensen.
0: En daar kun je aan meewandelen?
1: Ja, kun je zeker aan meewandelen.
0: En waar moet je dan naartoe?
1: Wij beginnen bij de schaapskooi aan de Oploodseweg in Venray. En we lopen via de Volmolen naar het dorp in IJsselstein. En uiteindelijk komen we uit bij de paardenkop in het natuurgebied.
0: Maar dan sta je daar en dan?
1: En dan gaan we niet teruglopen. Dan gaan we proberen daar zoveel mogelijk auto's te hebben, zodat we terug kunnen rijden. En dan hebben we ons doel bereikt.
0: Hoe is dat wandelen met schaapjes?
1: Voor ons een alledaags iets. Voor de gemiddelde burger is het toch wel een bijzondere ervaring. Wij verplaatsen de kudde altijd onder begeleiding van één of twee herders met één of twee honden. De schapen die volgen ons vanzelf, want ze weten dat ze naar beter gaan.
0: Ze gaan naar beter, want wat is daar waar ze naartoe gaan? Daar is
1: het terrein waar ze uitkomen, dat is kaal, dat hebben ze op. En het terrein waar ze naartoe gaan, staat weer nieuw vers gras.
0: En daar kunnen ze lekker hun gang gaan.
1: Ja, precies.
0: Hoe laat begint het morgen?
1: Wij beginnen om 9:00. We beginnen met koffie en thee en een gebak. En vervolgens starten we rond 9:30 met het lopen. En de snelheid is niet helemaal te voorspellen, want de tempo bepalen de schapen grotendeels.
0: Oké.
1: Dus we verwachten om erbij rond 4:00 op onze eindbestemming te zijn, nadat we verschillende pauzepuntjes hebben gehad.
0: Dus dat is lekker rustig aan van het ene punt naar het andere punt. En moeten mensen zich hiervoor opgeven?
1: Dat zouden we fijn vinden. Dan weten we in ieder geval dat er niemand zonder gebak kan beginnen.
0: Dus wil je een stukje gebak, dan moet je even opgeven. Waar doe je dat?
1: Bij de schaapskooi aan de Overloodseweg.
0: Daar kun je gewoon naartoe komen en dan zeg je, ik loop morgen mee.
1: Of mij even bellen of een mailtje sturen. Dat staat op mijn website geregistreerd.
0: Dan komt het allemaal vanzelf goed.
1: Yes, zeker.
0: Wordt het toch mooi weer morgen? Ik heb eigenlijk nog niet gekeken.
1: Wordt mooi weer, maar ja, het is een beetje twijfelachtig. Maar goed, mijn werk gaat niet over mooi of niet mooi weer, want het gaat allemaal door. Maar ik verwacht dat het een beetje miserig is als we beginnen. En de rest van de dag toch wel lekker zonnetje.
0: Oh, wat morgen een mooie dag.
1: Ja.
0: Nou, dan wens ik jullie daarbij heel veel plezier.
1: Dankjewel, gaat het lukken.
0: En breng die schaapjes. Val je dan nooit in slaap?
1: Nee, want ik tel ze niet iedere dag.
0: Oké. Nee, dan komt het morgen helemaal goed.
1: Dat denk ik ook.
0: Oké, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

deden daar George Ezra op de radio. En ja, dat was een leuke plaat. Green, green grass. En dat sloeg natuurlijk helemaal op de schapen die morgen gaan wandelen vanaf 9 uur. Kun je nog aan meedoen, moet je je gewoon even melden. Dan komt het allemaal vanzelf voor elkaar. Het is vandaag, voor de mensen die het niet weten, het is vandaag Elvia in Arsen. En dat is een bijeenkomst van allerlei mensen die cosplay doen. En die gaan dan verkleed in de meest schitterende kostuums. En het evenement biedt een breed programma met muziekoptredens, merchandise, games, workshops, presentaties en demonstraties zoals middeleeuwse vechtkunsten. Het staat bekend als een magische droomwereld waarin fantasie, avontuur en verbeelding centraal staan. En verder is het vandaag ook de nacht van het Limburgse leed. Het vindt allemaal plaats in Venlo. Op het hoofdpodium aan de Mert kun je vanavond vanaf 5 uur kijken naar Evel. Daarna Blauw, Bjorn en Mieke om 7:15 voor alle Venrijse fans. Om 8:15 Spik en Span. De Herfst Haneband om 8:30. En de Drekskaters en Vrienden om 9:45. Dat is allemaal in de nacht van het Limburgse leed. En daarin wordt onder andere, Frans Pollux geëerd. Hoezo zeg je Frans Pollux? Ja, dat is zo. Die worden daarin geëerd. En nou leek het mij wel een leuk idee om die plaat die de Herfst Haneband, die dus vanavond ook op dat hoofdpodium staan, weer een keer te draaien op deze speciale dag. De nacht van het Limburgse leed, hè? Chantal Jansen samen met de Herfst Haneband. En dat nummer origineel van Frans Pollux. Hello in the yellow.

vraag je wel af of zo zullen vanavond bij zijn, hè? Chantal. Want de Herfst Haneband staan op de Merten op het grote podium tijdens de Nacht van het Limburgse Leed. En ik weet zeker dat ze dit nummer daar zeker gaan draaien. Tenminste, gaan spelen. Wij draaiden hem vandaag. Hello in the Yellow. Goed, daar zijn we alweer aan het einde van het eerste uur gekomen. Tijd gaat snel, als je naar je zin hebt. We gaan... excuus. En dadelijk in de tweede uur door. Dan gaan we onder andere praten met Suhaila. Zij is net terug uit Amerika. En daar gaan we alles over horen. Wie zij is en wat zij doet. Allemaal heel erg leuk om te horen. Goed, dat is zo meteen aan de andere kant van 11 uur. Maar goed, we hoopten ook nog contact te krijgen met iemand van de site Mesh. Maar die pakte de telefoon niet op. Ja, dat is wel een vereiste. We gaan het dadelijk in de tweede uur nog wel een keer proberen. Maar eerst even deze, van de René. When you're down in trouble and you need some love and care, and nothing, no, nothing is going.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Is Primetime. Veel muziek met Mario Kremers.
7: Hallo, Irene Moors hier. Ik luister echt iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar Primetime. Dat is toch zo'n leuk programma. Oh, die Mario. Enig. Luisteren.

plaatje van The Script. And The Last Time. Dames en heren, is het alweer 11 uur geworden. En tijd voor uur nummer 2 van dit programma hier op de radio. Nieuws over de wandelaars. Jazeker hebben we nieuws over de wandelaars. Zij bevinden zich op dit moment richting Mazes. Ik denk dat ze er al zijn in Mazes. En van Mazes gaan ze richting Smakt. En daar zullen ze pauzeren. Even kijken op het programma hoe laat dat ze daar verwacht worden. Ze zullen rond 11:50 aankomen op de MFC De Halt. Dus dan zitten ze daar. Verder zullen ze daarna doorlopen. Dan verwachten ze rond 2:30 bij Asteria. Waar ze 3:15 weer vertrekken. En zo rond 16:45, zeg maar 16:40... worden ze verwacht hier bij de studio, waar ze vanmorgen om 19:30 ook vertrokken zijn. Goed, welkom in uur nummer 2 van dit programma. Zometeen gaan we praten over die vriendensite Match. En we hebben nog een danseres die voorbij komt. Zo highlight ze. Maar we gaan ook lekkere muziek draaien. Zoals deze van Fateless en New.

0: En dat was Hard op de radio. En de plaat die we draaiden, die heette Alone. En dat is iedereen wel eens alone. En dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Dus daarvoor zijn er diverse initiatieven. Aan de telefoon Ramon. Ramon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ramon, iedereen... je hoort van veel mensen dat ze alleen zijn. En dat ze op zoek zijn naar een maatje of naar een vriend. En dan kun je wel naar zo'n datingsite gaan, maar heel veel mensen hebben helemaal geen interesse in dat daten.
1: Nee. Ja, daten is toch iets anders dan een vriendschap inderdaad, qua behoefte.
0: Ja. Maar daarvoor ben jij aan het werk gegaan?
1: Ja, absoluut. Ja, we hebben met begin dit jaar een nieuw platform gezet, Mesh. Dat is eigenlijk een nieuw initiatief om voor mensen makkelijk te maken vrienden te vinden in hun eigen buurt.

0: eigenlijk een platform waarbij mensen een soort van profiel aanmaken en daarbij aangeven ja, wat ze belangrijk vinden in de vriendschap, maar ook wie ze als persoon zijn en waar ze waarde aan hechten. En op basis daarvan stellen we eigenlijk mensen aan elkaar voor die op papier bij elkaar passen. Zodat eigenlijk de kans groter wordt dat je daadwerkelijk een klik ervaart als je elkaar tegenkomt. Hè? Want normaal gesproken, als je op zoek bent naar vriendschap, ga je eigenlijk naar een heel vaak naar een sportclubje of naar een hobbyclubje. Of je neemt deel aan activiteiten. Nou, dan is die activiteit is wel de gemene deler qua interesse. Maar daar blijft het vaak bij. En dan moet je net het geluk hebben dat je een klik voelt op wat dieper vlak, zeg maar. En dan proberen we eigenlijk te doorbreken.
1: En dat proberen jullie te doorbreken met de site meshfriends.nl?
0: Ja, klopt, ja.
1: En daar kun je een accountje aanmaken en daar kun je dan met wat vragen beantwoorden. En dan word je in contact gebracht met iemand met dezelfde interesses?
0: Nou, je wordt in contact gebracht met mensen die als qua persoonlijkheid en normen en waarden bij jou passen en qua levensfase. In de leeftijdscategorieën die jij ook interessant vindt en qua geslacht, zeg maar. Dus dat is op basis daarvan stellen we de mensen voor die papier bij je passen. En uiteraard proberen we dan, pas als die basis er is, dan pas te kijken naar, heb je dan nog gemene delen qua interesse, zodat je meteen een leuke activiteit kunt ondernemen om elkaar te leren kennen.
1: Maar het heeft dus echt te maken met je karaktereigenschappen.
0: Yes. Ja, echt een diepere messing proberen we te doen.
1: Dat lijkt me niet makkelijk.
0: Nee, dat is niet makkelijk. Dat is een vrij complex vraagstuk, inderdaad.
1: En dat kan nu ook in Venray.
0: Ja, klopt. Ja, we zijn daar vorige week geopend. Zijn we in Limburg geopend. Dus in Venray omgeving zitten er zo'n 40 mensen die zich hebben aangemeld. En in heel Limburg zo'n 500. Dus dat groeit langzaam verder, zeg maar. En in Nederland zitten we op bijna 15.500 aanmeldingen. Dus,
1: en is het dan fijn dat zo'n vriendje bij jou in de buurt woont? Of kan dat ook verder weg?
0: Het is in die zin, geven mensen aan binnen welke afstand ze bereid zijn, zeg maar, om te reizen voor een vriendschap. Het is niet de bedoeling dat er iemand uit Venray met iemand uit Groningen gaat verbinden.
1: Nee, dat zou heel lastig worden.
0: Dat wordt het in chat en dat is niet de bedoeling, zeg maar. We willen echt dat mensen vooral offline en in het echt die vriendschap kunnen opbouwen. En we zijn geen online vriendschaps. Chatplatform, zeg maar.
1: Nu hoor je de laatste tijd al vaker, eigenlijk sinds corona, dat mensen zich een beetje afgesloten hebben.
0: Ja, dat is toch lastig in die periode dat mensen natuurlijk veel alleen moesten zijn. En daardoor ook wel bepaalde sociale vaardigheden soms minder goed hebben bijgehouden dan we kunnen ontwikkelen, ook voor jongeren natuurlijk.
1: En daar is dit weer een hulpje in van, kom weer eens lekker bij elkaar.
0: Ja, het is een middel inderdaad om mensen bij elkaar te brengen. Dus we zijn niet het eindstation. Het is niet dat mensen eindeloos bij ons op die app moeten hangen. Maar het is vooral dat ze het als middel kunnen gebruiken om met elkaar in contact te komen.
1: Is er een leeftijdsgrens aan?
0: Ja, het is vanaf 18 jaar en ouder. Dus we richten wel alleen op volwassenen. En we zien eigenlijk meer een deel dat tussen de 30 en 60 is aangemeld. Maar we hebben zelfs iemand van 93. Dus,
1: iemand van 93?
0: Ja. Ik weet niet of diegene zelf het profiel heeft aangemaakt of met ondersteuning uiteraard. Maar we zien ook ouderen ertussen zitten.
1: Want je moet wel een profiel aanmaken. Is dat moeilijk?
0: Nee, in principe niet. Je wilt dat je e-mailadres in en dan krijg je wat vragen. En dat loop je eigenlijk vrij simpel doorheen. Geef je aan waar je naar op zoek bent. En dan doen wij de rest.
1: En dan word je in contact gebracht met iemand. En daar kun je dan eerst mee chatten of...
0: Ja, wij stellen dus mensen voor die dus bij jou passen. En dan moet je zelf uiteraard nog wel aangeven. Dan heb ik dan daadwerkelijk interesse in die persoon.
1: Maar dat kan ook helemaal niet zijn natuurlijk.
0: Dat klopt. En dat is in die zin ook prima. Dus wij zijn in die zin de filter dat de kans groter wordt dat er mensen zijn die bij je passen. Dat het een efficiëntere manier is om ook die mensen te vinden.
1: En slaagt één niet, dan is er nog een 2 en 3 en 4?
0: Zeker. Ja, dat hangt uiteraard af van hoe strikt je criteria zijn. En waar je precies naar op zoek bent. Dus in die zin ook... Hoe kleiner de leeftijdsgroep waarin we kunnen zoeken, hoe minder mensen uiteraard beschikbaar zijn. Dat speelt allemaal mee hoeveel mensen we daadwerkelijk kunnen voorstellen aan iemand.
1: Het kan.

0: gratis.
1: Ja.
0: Maar je kunt ook een abonnement nemen.
1: Ja, klopt. Ja, we hebben inderdaad een gratis model dat je gewoon, om te starten kun je 3 mensen een connectieverzoek sturen en daarna 1 keer in de 2 weken iemand. Als je dat vaker wilt of sneller wilt, dan hebben we inderdaad een abonnement van 4,95 per maand. En dat is ook bewust om daarmee sneller te kunnen groeien en het platform te kunnen blijven doorontwikkelen. Mm-hmm. Want uiteindelijk, ja, hoe meer mensen we op het platform kunnen krijgen, hoe groter de kans dat we ook iemand kunnen voorstellen die bij je past.
0: Mm-hmm. Nou, lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Waar moeten mensen naartoe als ze hier aan mee willen doen?
1: We hebben de website www.meshfriends.nl. M-E-S-H en dan Friends. Of in de een van de app stores, de Google Play Store of de App Store, waar ze ook een app kunnen downloaden.
0: En dan komen ze in contact met mensen uit hun buurt, waar ze misschien eerder nog nooit van gehoord hadden. En misschien een leuke vriendschap mee kunnen opbouwen.
1: Dat is het doel, ja.
0: Oké, hartstikke bedankt voor je reactie in dit programma. En ik wens je heel veel succes en dat jullie maar heel veel mensen bij elkaar mogen brengen.
1: Dankjewel, dat hopen we ook.
0: Oké, hoi.
1: Fijne weekend.
0: En deze plaat gaan we daarbij draaien. Het is er eentje van Dionne Warwick. Want iedereen heeft toch een vriendje nodig. Want that's what friends...

vertelde straks dat het vannacht de nacht van het Limburgse leed is. En daarin staat Frans Pollux in Venlo helemaal centraal. Hij heeft ooit de nummers van Springsteen naar het Limburgs gecoverd. Vandaar dat we hem even draaiden. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Zometeen gaan we praten met Suhaila. Ze is al in de studio. Deed mee aan het wereldkampioenschap freestyle. En over haar avontuur en haar avontuur naar Amerika willen we natuurlijk van alles weten. Dat allemaal zometeen naar deze plaat van Mr. Brian Ferry. En laten we eens even lekker samen

0: Mr. Brian Ferry op radio en Let's Stick Together was in de tijd dat ik nog jong en schön was. En dat het vooral ging... Die plaat draaiden ze vooral op de kermis, volgens mij. Toen ik jong was, vond ik alleen maar leuk om te horen. Goed, we hebben een belangrijk iemand in de studio. Suhaila, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent een vergrijs meisje.
1: Klopt helemaal.
0: Hoe oud ben je? 23
1: jaar.
0: 23 jaar. Geboren in Weert, heb je me verteld. Ja. En eigenlijk je hele leven in Venray gewoond. Maar je bent een danseres.
1: Klopt.
0: En daar is helemaal niks mis mee. Dat is hartstikke leuk. Hoe ben jij als kleine Suhaila aan het dansen gegaan?
1: Ja, hele goede vraag. Toen ik altijd wat jonger was, vond ik het dansen 10 keer niks.
0: Okay.
1: Dus dat was eigenlijk super grappig om te weten. Mm. En zelf ben ik pas begonnen met dansen toen ik 16 was.
0: Oh, dat is laat.
1: En dat is een late leeftijd inderdaad. Maar mijn zussen die dansten altijd al. En ik zag hun altijd al dansen. En ik dacht van, oh ja, dat is wel leuk. Maar dat was niet echt iets voor mij. Ik deed altijd andere sporten, zoals thaiboksen. En op een gegeven moment zag ik op internet filmpjes voorbij komen vanuit de dansschool in Los Angeles. Dat is de Millennium Dance Complex. En ik vond dat zo indrukwekkend. Waardoor ik dacht van, wow, dit wil ik ook kunnen. En zo ben ik me er meer in gaan verdiepen. Van het ene pasje kwam het andere pasje leren. En toen ben ik uiteindelijk op dansles gegaan.
0: Maar pas toen je 16 jaar was?
1: 16 jaar, ja.
0: Dat vind ik wel, dat is eigenlijk pas 7 jaar.
1: Klopt, zeker.
0: Dat is echt heel kort.
1: Heel kort, ja.
0: Maar je vertelde ook, je hebt daarvoor iets anders gedaan. Een beetje vechtsporten. Dat is toch ook een soort dansen?
1: Een soort van wel. De voetenwerk wel een beetje. Dat kon ik heel goed ook gebruiken toen ik startte met dansen. Mm. Maar ja, ik heb er hard voor gewerkt. En daardoor gaat het groeien ook vooral sneller. Mm. Ja.
0: Waar ben je begonnen? In Venray hier?
1: In Venray, bij Dizzy Dance.
0: Bij Dizzy?
1: Bij Dizzy, ja.
0: Wat leuk.
1: Heel leuk.
0: En die treden zoveel keer per jaar op in de schouwbeurt. Dus dat is wel een gerenommeerd gezelschap.
1: Zeker weten. Ik heb daar ook heel veel geleerd. En ik heb daar ook uiteindelijk stage gelopen. Mm. Dus een hele mooie tijd heb ik daar gehad.
0: Maar dan blijkt dat je goed bent.
1: Zeker, ja.
0: Waaruit blijkt dat? Hoe dan? Waar word je ontdekt? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, nadat ik een beetje uitgegroeid was bij Dizzy, ging ik wat meer naar andere dansscholen toe. Dus dan leer je ook echt andere stijlen kennen, andere mensen kennen. En om een langere verhaal kort te maken, ben ik uiteindelijk in Londen gaan trainen.
0: In Londen? Oké.
1: Ik ging een periode heel vaak naar Londen toe om te trainen. En daar ontmoette ik uiteindelijk een choreograaf en die vertelde mij over Los Angeles. En ik vond Los Angeles altijd een beetje spannend, een beetje eng. Voor mij was het nog een hele grote wereld. Mm. Maar uiteindelijk had ze me overgehaald van, Suhaila, je moet dit doen, je moet gaan, je bent goed genoeg. Mm. Dus zodoende, uiteindelijk ben ik gegaan om daar te trainen met choreografen. En dat was een superleuke en leerzame ervaring.
0: Ja, en daar kom je nou net van terug, hè? Afgelopen woensdag ben je teruggekomen. Hoe lang ben je er geweest?
1: Ongeveer een maandje.
0: Een maand?
1: Ja.
0: Ook weer een maandje. Het is gewoon een maand in Los Angeles gezeten en getraind met grootheden, toch?
1: Ja, klopt. Zeker weten, zeker weten.
0: Want wat doen die mensen daar?
1: De choreografen, dat zijn choreografen die werken met bijvoorbeeld Chris Brown. De eerste les die ik daar had genomen was dus van de choreograaf. En die is met Chris Brown op tour. En die gaf ons dan dansles, een training van wat kan je meenemen, et cetera. Een andere les was dan weer van de choreograaf, dansdocent, die met Beyoncé heeft gewerkt. Dus ja, tussendoor dat ze toeren en opdrachten hebben, komen ze dus naar Millennium, de grote dansstudio, om danslessen te geven en hun ervaringen te delen.
0: Hoe gaan die met jou om?
1: Goed, ze zijn echt heel humble, moet ik zeggen. We zijn heel down to earth, dus dat ben ik ook wel. Dus dat vind ik heel erg fijn. En ja, ze geven al hun kennis natuurlijk aan jou. Dus dat is gewoon heel mooi meegenomen.
0: Contract al binnen van kom bij ons dansen?
1: Nog niet. Ik heb wel aangeboden gekregen om daar een auditie te doen voor een show.
0: Okay.
1: Maar ik kon niet zo lang in Los Angeles blijven. Want ik had alleen een S staan. Dan zit je natuurlijk met visum, et cetera. Mm. Dus ik had me er ook niet op voorbereid. Maar wie weet, ik ben nog van plan om een keer terug te gaan. En dan ook echt voor een langere periode. En wie weet zit er dan wel een contract in of een grote samenwerking.
0: Waar ik meteen aan moet denken is Timo Steffens.
1: Ja, klopt.
0: Dat is ook iemand die is naar Amerika gegaan. Heeft in de wilde gaan dansen met Michael Jackson. Dat ging helaas niet door. Dat Michael Jackson dat niet redde. Maar is dat ook jouw droom? Wat wil je later? Wil je met de grootheden te halen op het podium staan?
1: Ja, dat zou ik wel heel vet vinden. Vroeger was dat altijd een Beyoncé bijvoorbeeld. En dat vind ik nu nog steeds tof. Ik ben echt een fan van Chris Brown. Dus als ik ooit die kans zou krijgen, dan zou ik dat natuurlijk nemen. Maar op dit moment ben ik me vooral aan het focussen op wedstrijden. Dus meer richting het freestylen aan het gaan. Dus echt als solist.
0: Want jij hebt ook meegedaan aan het wereldkampioenschap.
1: Ja, klopt.
0: Maar is dat zo? Hoe moet ik dat? Dat is echt gewoon dans en dan tref je de beste dansers ter wereld.
1: Ja, je doet door het hele jaar heen heb je wedstrijden in Nederland, in België, ook in Duitsland. En met die wedstrijden kan je een soort van punten halen, wat hoger op het schema komen. En uiteindelijk kan je kwalificeren voor de wereldkampioenschap. Dat heb ik gedaan. Ik was gekwalificeerd als solist, dus dat is freestylen. Maar ook als duo met mijn maatje. Uiteindelijk ben ik alleen als solist gegaan omdat mijn duo maatje niet kon. Dus als freestyler meegedaan.
0: Wat leuk, hè?
1: Heel leuk. Tot de halve finale gekomen. Dus daarin had ik mezelf ook echt verbaasd. Ik was ook heel trots op mezelf. Dus een hele mooie ervaring. En wie weet word ik volgend jaar weer gekwalificeerd.
0: Zijn er in Nederland artiesten waar je graag mee samen zou willen werken? Want ik kan me voorstellen, Amerika is natuurlijk far away. Maar we hebben toch ook heel veel Nederlandse leuke artiesten?
1: Klopt, ja. Dat is een hele goede vraag. Nou, ik zou het wel tof vinden om bijvoorbeeld voor een Frenna een keer te dansen.
0: Oké.
1: Dus bij deze mocht Frenna het ooit horen.
0: Ze luistert altijd.
1: Dat zou ik wel tof vinden, ja. Ja.
0: Maar Frenna, dat zou je wel gaaf vinden?
1: Zeker weten. Ook hoe hij gewoon zijn leefstijl en de outfit en hoe hij met zijn artiesten omgaat. Dat is wel heel tof, ja. Ook echt de stijl dansen die ik doe. Ja.
0: Nou, hoor ik jou vertellen, Duitsland, Nederland, België, Amerika. Dat is nogal een duur grapje.
1: Zeker weten, ja. Ja, dat was het ook zeker. Ja.
0: Word je gesponsord of werk je zelf zoveel?
1: Nu was ik nog niet gesponsord. Ik werk zelf heel veel. Ik ben wel van plan, mocht ik volgend jaar gekwalificeerd worden voor het WK, dan ga ik wel op zoek naar sponsors. Tot nu toe heb ik er zelf hard voor gewerkt. En het geld die ik heb verdiend, heb ik ook eigenlijk met het dansen gedaan. Mm-hmm. Ik geef ook danslessen, ik doe veel workshops, projecten. Dus die geld steek ik ook weer in mijn eigen ontwikkeling. Het is echt een soort van investering in mezelf.
0: Maar jij bent dan wel zo'n dansjuffrouw die al naar Amerika is geweest, die het noemen. Hoe kijken jonge meisjes naar jou van wow? Dat is...
1: ik hoop dat ik vooral voor hun een voorbeeld mag zijn. Nou. Dat alles mogelijk is, zolang je er zelf in gelooft. En dat een droom nooit te klein is.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Zeker, ja.
0: Wat is het volgende wat op pad komt?
1: Ik heb heel veel wedstrijden dit jaar gepland staan. Dus daar ga ik me vooral op focussen. En mochten er tussendoor nog leuke ontwikkelingen zijn of dingen zijn waaraan ik kan meedoen, dan...
0: Zal je het niet laten?
1: Dan zal ik het zeker niet laten, nee.
0: Leuk dat je hier was.
1: Dank
0: en
1: je
0: wat kon vertellen over jouw avontuur.
1: Ja?
0: En mocht er nieuws zijn, dan moet je wel laten weten, hè? Want we willen jou graag volgen.
1: Helemaal goed, dat doe ik zeker.
0: Ken je Lauryn Hill?
1: Mijn favoriete artiest?
0: Ja.
1: Zeker?
0: Ja, die gaan we draaien met Doe Op.
1: Mijn favoriete nummer ook nog. Nou, superleuk.
0: Wat toevallig.

0: lekker plaatje was dat. Ik heb een kikker in de keel. En die wilde me niet uit. Ja, nou echt. Goed, ja, val dan in!
1: Goedemorgen, jongen.
0: Help dan ook een keer.
1: Ik denk, heeft die kikker zwemdiploma's of blijft die tussen wal en schip? Zo klonk het, hè?
0: Ja,
1: is volgens mij de tijd van ja, de R in de maand. En,
0: ja, en meteen gaat het volledig de mist in.
1: Iedereen heeft de strepsels en de fisherman's friend. Klaar,
0: ja, nee, ik niet. Ik had die niet bij. Dus dan gaat het vanzelf voorbij.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Je hebt ook van die kikkers in de keel. Die zijn net als Greenpeace, hè?
1: Ja, echt stug. En
0: dan kun je zoveel water overheen gooien wat je wilt. Ja. Die gaan niet weg, hè?
1: Die zijn hardnekkig, ja.
0: Ja, dat zijn echt van die Greenpeace-kikkers in de keel.
1: Ja, die met kettingen boortorens en weet ik veel wat.
0: En dan kun je er water overheen gooien, maar dat blijft gewoon zitten. Goed, Wil, wat ga je doen, Stalik?
1: Ja, wat zullen we eens gaan doen?
0: Wandelen?
1: Ja, we gaan sowieso even wandelen, denk ik. Ik heb ook de inlegzolen net verwisseld, dus we kunnen nog een stukje wandelen.
0: Ik ben aan het kijken of ze al aangekomen zijn, want ze hadden al aangekomen moeten zijn in hoe heet het? Smakt.
1: Oké, ja.
0: Maar ik zie wel wat video's komen van dat ze wandelen. Maar we hebben nog geen definitief bericht dat ze in de Smakt zijn aangekomen.
1: Oké, ja. We gaan het zo meteen ook even hebben over de Ginkelse Heide. Want het is vandaag weer de Ginkelse Heide. Ken je hem nog? Van Brug te Ver en dat?
0: Ah, ja.
1: Ja, dat is vandaag ook weer de herdenking.
0: Oké, leuk. Je hebt wat herdenkingen in de laatste tijd.
1: Ja, blijkbaar zijn we in Nederland. De geschiedenis houden wij in ere. Dat vind ik dan zelf ook wel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
1: En dit is wel zo'n moment, dat moet je niet vergeten. Ja, het is bij de bevrijding van Nederland een belangrijke datum geweest.
0: Ja, ja.
1: Dus dat doen we vandaag ook eventjes. Maar inderdaad, onze wandelaars vanmorgen vroeg, we konden het horen bij de collega's Sjaak en Freek, hè, vanmorgen hier op de parkeerplaats vertrokken.
0: Niemand geraakt trouwens.
1: Nee, met schieten en zo?
0: Ja, niemand geraakt.
1: Gelukkig maar, ja. En eind van de middag gaan we ze binnenhalen. Of als ze echt doorlopen, 16:30, maar dan kan het natuurlijk een uurtje vragen.
0: Kan jij niet meer meemaken waarschijnlijk?
1: Aan de radio maak je het ook. Ja, gaan we het al even over hebben, ja.
0: Ja, nee, dat komt voorbij. En leuke muziek, denk ik.
1: Zijn we ook van plan. Ja, fijne muziek. Er komt elke week mooi nieuw spul uit. Gaan we wat van draaien.
0: Van musical?
1: Nieuw spul.
0: Nieuw spul!
1: Nieuw spul!
0: Ik verstond musical. Ik denk, wat doet hij nou in één keer?
1: Oké. Nee, hoe heet dat? Met piepje in de oren, dat heeft ook zijn naam. We hebben disjokjes ook allemaal last van, hè? Ik ook.
0: Hè?
1: Ik zal nu, inderdaad. Oh, en we gaan vanavond een status quo, dus ja, hè? Zullen we er iets aan gaan doen dadelijk?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja.
0: Ik denk ook. Dus je gaat wat van status quo draaien.
1: De kans zit er echt in. Heb jij een voorkeur?
0: Nee, geen idee.
1: Oké, nou, dan we verzinnen zo meteen wel iets.
0: Daarom. Hey, bedankt. Wij gaan er van tussen en zeggen graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met de nieuwe aflevering van Primetime. Dan weer gewoon met Geert erbij. Vandaag was ik helemaal alleen. Helemaal zielig alleen. Ik neem afscheid van je. En ga zeggen, dit is de laatste. Dit is Prince.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
3: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
4: Een nieuw uur Fan Radio.
5: Zijn we weer 3 minuutjes na 12. En dankjewel collega Mario Kremers. Voor de afgelopen 2 uur. Druk programma hebben we hier bij Omroep Fan Radio. Vanmorgen vroeg is er al gestart met wandelen. Vorig jaar 35 jaar bestaan. En daar is een mooi wandeltochtje aan verbonden. En die is dus wel een kilometertje langer, zoals je zult begrijpen. Het is niet 35, het is zomaar 36 kilometer.
6: Zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Fan Radio.
7: Dit
6: is Fan Radio met Wiel van der Leensel.

0: Alex Warren's zoveelste grote hit van hem. Fever Dream stond al een aantal weken op nummer 1. En daar begrijp je wel als je het hoort. Het is zo'n vrolijk deuntje. Ja, dat wordt nummer 1. LP'tjes doen het hartstikke goed van hem. Al moeten we tegenwoordig spreken van een album, ja. En het leuke over muziek gesproken. Het begon ooit met die scharlaken platen op 78 toeren. Daarna kwam de vinyl. Hartstikke fijn. Vervolgens CD uitgevonden. En wat lazen we nu afgelopen week in de krant? Dat downloaden kwam een beetje op zijn retour. Er werden in het eerste halfjaar van 2026... meer vinylplaatjes verkocht dan cd's. Dat vind ik dan wel een leuk bericht. Een beetje die nostalgie. Pick-ups zijn we in de mode. En dan lekker... de liedjes van vroeger op vinyl draaien, dat maakt niet uit als hier een kraakje in zit. Nee. Een plaatje in je handen houden is altijd mooier dan sommigen, hè? MP3'tje, wat dan ook. Alex Warren doet er vrolijk aan mee. Jij luistert naar Fan Radio. En we zijn er tot 2 uur met lekkere muziek voor je. En zometeen, ik ga eens even kijken waar onze wandelaars en onze verslaggevers op dit moment zijn. 36 kilometertjes lopen. Vanmorgen vroeg al in het licht vertrokken. En straks was ze vrolijk binnengehaald. Ja.
1: Voel je goed?
0: Dat doen wij.
1: Voel je thuis? 92 FM.
0: Ik heb Little Steven voor je.
1: Om

0: vorig jaar vaak gedraaid, hè? Calvin Harris samen met Clementine Douglas. En het disco-deuntje getiteld Blessings.
1: Wat doet Nederland deze week?
0: Zo'n 40 wijngaarden de heel Nederland openen hun poorten dit weekend tot en met de laatste weekend van september om een kijkje te nemen achter de schermen van de Nederlandse wijnbouw. Ontmoet de makers. Krijg een rondleiding en proef de wijn. Wellicht is er nog een streekmarkt bij, of met muziek of een andere lokale entertainment. Er is een compleet wijnbelevingsprogramma. En vandaag wordt de operatie Market Garden herdacht. Die gewoon is juist al op het nieuws. Bij ons bekend onder de naam De Slag om Arnhem. Er vinden kransleggingen plaats met een herdenkingsceremonie waarbij alle geallieerden worden herdacht die tijdens de Slag van Arnhem zijn gesneuveld in een poging om de brug over de Rijn te veroveren en te behouden. Op de Ginkelzijde, in de buurt van Ede, was vanmorgen al de Airborne Landing. Honderden parachutisten uit Nederland en buitenland sprongen uit historische vliegtuigen. En dan kreeg je daarmee een beeld van hoe het er in 1944 uit moet hebben gezien. En de Oktoberfeesten zijn zojuist om 12 uur begonnen. De Burgemeester van München die sloeg het eerste vat aan en dan stopt men niet meer met drinken tot de eerste zondag van oktober. Vorig jaar gingen er zo'n 7,5 miljoen liter bier doorheen. In Nederland krijgt het steeds meer navolging. Vooral in de grensgemeentes lust men ook wel een biertje met gepaste muziek en kleding. Het wordt daarom ook steeds vaker het najaarsfeest van het zuiden genoemd. Ja. Ja, dan is het pas half september. En toch zijn we al de oktoberfeesten aan het beginnen. Laat het maar komen, wordt daar gezegd, hè? Jongens, dat is wel een mooi beeld als je die mensen bezig ziet in de tent in kleederdracht.

Ah, ze zou zo in zo'n gevoelige film kunnen meedoen. Sienna Spearow en Great Expectations. Zo heet het vandaag. Een blik op de Nederlandse wegen, jongens. A73 beide richtingen. Hebben we eventjes te maken met wat vertragingen en dergelijke. Afrit Maasbree-Vierlingsbeek, die is hartstikke dicht wegens werkwerkzaamheden. En Maldenhaps, die is ook afgesloten. En dan hebben we wat te maken met stilstaand verkeer. Er was eerder deze ochtend wat trammelant. Dus dan moet dan wat opgeruimd en opgeknapt worden. Dus ook daar heb je te maken met vertragingen. Oh jee, oh jee, oh jee. Heb ik ook nog een flitser voor je. A2, natuurlijk staat je er weer. In de richting Weert echt. Dan staat je bij hectometerpaaltje 202. En de andere kant uit, echt Maastricht. Bij hectometerpaaltje 245.3. Dat is dieper in het zuiden, hè? Eventjes goed rekening halen. Dan komen we allemaal weer veilig thuis vanavond.

hele gezellige vent, die Gnarls Barkley. Hij houdt dus wel van een feestje. Hij houdt ook van muziek maken. Hij houdt van muziek maken op een feestje. Hoe leuk is dat? Hè? En het heet allemaal Crazy. Heb jij het laatste nieuws van Douwe Bob gehoord? Het zal een klein maandje geleden zijn dat hij wist te vertellen van... had een poosje in de Verenigde Staten meegedaan met de Zac Brown Band. Misschien bij ons niet bij iedereen bekend, maar bij de countryliefhebbers sowieso. Dat is een goede band. En dan mocht Douwe een plaatje spelen. Note to Self. Dat viel bij iedereen heel goed in de smaak. En daar lijkt een vervolg op te komen. Namelijk plaatcontract of iets dergelijks. Nou, het zijn kleine tipjes van de sluier die ondertussen opgelicht worden. Maar de toekomst ziet er behoorlijk goed uit voor Bob. Er wordt er nooit gezegd... The future's looking so bright, I gotta wear shades. Laten we het allemaal hopen, verdouwen. Bij ons scoort hij ook het

Hij noemde zich T-Rex, waarom ook niet? Hij had een paar grote krakers in Nederland en natuurlijk in het thuisland. Deze heette Get It On. Een bericht van de website, jongens. www.omroepverrij.nl. Boshuis op Bergen is vanaf vandaag weer toegankelijk voor het publiek. Na de grote natuurbrand van een paar weken terug, hè, is de boel ondertussen weer behoorlijk onder controle. Grote delen van het gebied werden getroffen bij die brand. Ondertussen zijn de noodzakelijke werkzaamheden voor de boomveiligheid en het publiekveiligheid en herstel inmiddels afgerond. Daarom, wandelaars, natuurliefhebbers en andere recreanten kunnen het gebied daarmee weer bezoeken. Hoewel het gebied weer open gaat, vanaf vandaag dus, vraagt de Limburg landschapbezoekers nadrukkelijk om op de aangegeven wegen en wandelpaden te blijven. Komende jaren wordt nauwlettend gevolgd hoe de flora en fauna zich na de brand ontwikkelen. En wellicht gaan ze aan de slag met een herstelplan voor het gebied. Het is dus vanaf vandaag weer toegankelijk. Maar de sporen van de brand zullen de komende jaren nog duidelijk zichtbaar blijven. Dit en meer. Lees het allemaal even na op die website. www.omroepverrij.nl. Heb ik voor jou een fijne rockplaat. Hij wordt gezongen en gespeeld door Tom Cochran. Life is a Highway.

Wat dansen ze weer goed, hè? Kan ik dat zo zeggen? Ja, het ligt er maar net aan of je erbij blijft zitten. Of dat je even uit de stoel komt. Maar dit is een goeie, hè? Another. En 54 Ultra. Het heet Talk to You. Zegt de bioscoop 10-daagse. Is gisteren begonnen. Tel dat 10 dagen weer op. En je komt uit tot en met 27 september. Een heleboel bioscopen in Nederland doen er mee. 10 dagen lang. Want film is populair in Nederland. Het bezoekersaantal stijgt al een aantal jaar op rij. Dat is leuk. We hebben daar een thema bij dit jaar. Dat is film beleef je samen. Dat begrijp ik. Daar wordt dan het een en ander aan gekoppeld om het gezellig te maken. En je kunt lekker met z'n tweetjes bij elkaar gaan zitten. Sommige bioscopen hebben ook rijtjes van 4 stoelen. Of van die gekrulde opstellingen. Kun je met 4-5 gaan zitten. Voor de beleving, zullen we dat maar zeggen. En er wordt voor alles vertoond. Het standaard repertoire dat op dit moment populair is. Maar ook sommige documentaires, films van jaren geleden komen weer eventjes naar voren. Dat is mooi. Hou het eens eventjes in de gaten. Want wellicht wordt er zo'n zwart-wit film nog wel eventjes herhaald. Ja. Hè? Heb je je ouders altijd over horen vertellen? En nou draait hij gewoon weer opnieuw in de bioscoop. De 10-daagse, misschien zit er ook al wat voor jou bij. Ja, dat dacht ik wel. Met Santana. Guitars, drummers, percussionisten. Spelen zij.

zijn verschillende uitvoeringen van deze plaat. Carlos heeft een korte en een lange. Mm-hmm. Well, all right. De korte is dan meestal hè, de single-uitvoering. Maar we kozen vanmiddag lekker voor die langere gitaarvariant. Waar ga je dan een beetje struinen in de geschiedenis? Dan bleek het plaatje al veel ouder te zijn. Hè? Ja, Santana speelde niet altijd het originele spul. Maakt niet uit. Nee, geeft helemaal niks. Maar het origineel klinkt ook zo goed, weet je wel? Dit. Ken je die uitvoering van Buddy Holly? Vind ik ook zo fantastisch dat ik er graag een heel klein stukje van wil doen.

0: En nou, wat vind je daarvan? Dat is toch fantastisch? Zometeen na 1 zijn we terug met een overzicht van de Nederlandse albumlijst. Onder andere, en er is nog veel meer te doen, dat weet je.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Nu een nieuw uur Fan Radio.
1: Een beetje bewolkt in Ferrari en omgeving. Klein beetje winderig in Ferrari en omgeving. De muziek is minder winderig en minder bewolkt. Hij is gewoon hartstikke fijn. Want Sia komt eraan en Tangerine hebben wij ook nog klaarstaan. En we praten hier zo meteen even bij over die 36 kilometers die er vandaag gewandeld worden. Want Omroep Ferrari bestaat 36 jaar.
0: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Fan Radio.
2: Dit
0: is Fan Radio met Wiel van der Linsen.

0: kennen we ze nog. Het waren broers. Nee, ja, sterker nog, het waren zelfs tweelingen. Arnoud en Sander Brinks. Bekend van dat tv-programma Beste Zangers van Nederland. Wat konden ze er wat van, jongens. Fantastisch.
1: Een overzicht van de Nederlandse albumlijst.
0: Top 3 ziet er deze week een volgtijd. Van 5 naar 3 gestegen. Olivia Rodrigo. And You Seem Pretty Sad for a Girl Someone Love. 4 naar 2 gestegen. Sienna Spiro and Visitor. Van 3 naar 1 gestegen. Roxy Dekker en Superstar. Dan kwam Kasabian ook binnen in de Nederlandse albumlijst met Act 3. Natuurlijk stond de plaat in Engeland al op de eerste plaats, want zo werkt dat daar als je populair bent in je thuisland. En bij ons doen ze het ook lekker hoor. Voldoende optredens of festivals waar de energie werkelijk van afspat, dat heeft ze ondertussen een flinke schare fans opgeleverd. En Bonobo kwam ook binnen met Distance in Static. Simon Green, dat is zijn echte naam, die liet weten dat hij wel eens aan wat anders toe is. Dat horen we dan ook een beetje op deze plaat. Sommige liedjes klinken vertrouwd, maar er staan ook een paar nieuwe dingen op. Alsof hij als het ware al een nieuwe richting aan het werken is. Waarschijnlijk is het een aankondiging. We kijken overigens uit naar nieuw materiaal van Nothing But Thieves en Leon Bridges. Want heel binnenkort verschijnt er van hun nieuw materiaal op de markt. En op dit moment steeds populairder aan het worden. Dat plaatje met de titel Boom.
1: Je radio staat weer aan.

0: One Republic, zo heten ze. En het plaatje heet Counting Stars. Ze hebben mooie dingetjes opgenomen, maar dit is de meest populaire. Stelde ik al vrij in het begin van de carrière van de band, hè? Ik heb het over 2013. Paul, wat een eeuwigheid geleden. Zo goed, hij zit in ons geheugen. En aan het eind van het jaar, als we lijstjes op gaan maken van meest gedraaide, best verkochte, grootst gewaardeerd, dan staat deze er altijd in. Counting Stars. Zeg, ik wil je even wat vragen. Kennen wij ze nog, die Nederlandse Dizzymans band? Uit West-Friesland, inderdaad. Dat ligt in Noord-Holland. In Noord-Holland, haha. Dat was zo'n prettige popband. Sommigen noemen het Nederpop, maar er zat altijd een heleboel plezier in. Een flauwekulletje, een geintje. Tijdens de optredens en anders wel in de teksten. We kennen de liedjes als The Show of Ticket 2. Nou, er kwam van alles voorbij. Wij kiezen vandaag voor A Matter of Fact.
1: Het is oude meuk.

0: Het klinkt heel bijzonder. What Love Is To Do, Maroon 5, samen met Ja. Dat hoe, dat heeft iets spannends, hè? Nog een keertje. Shoo! Dat dus.
1: Omroep Venray, live track.
0: Ja. We zijn al 8,5 jaar bezig. Hier op de zaterdagmiddag met Ven Radio. En we hebben hem nog nooit gedraaid. Maar waar hebben we het dan over? Nou, Lola. Van de Kings. Moest er gewoon een keertje voorkomen. Dat plaatje was al ooit een grote hit over een meisje. Dat heette helemaal geen Lola, maar dat paste niet in het liedje. Dus werd dan die naam maar een beetje aangepast. En dat lijkt me voor het desbetreffende meisje ook veel prettiger. Dan dat ze jou volledig gaan bezingen, weet je wel. Jaren later verscheen er een live album van The Kings. En toen deden ze hem in een extra lange uitvoering. Dat laat je ook merken. Je hoort het wel, je kent het lied. Zullen we hem dan vanmiddag maar eens doen? Kings, Lola, in die live uitvoering.

0: grote hit van Topic en Becky G. Het heet Sorry Papi. Je weet het, vandaag is er een fantastische wandeling aan de gang. Verrij en omgeving. Vorig jaar bestond de omroep 35 jaar. En dit jaar dus 36. Dus wordt er 36 kilometer gewandeld door een aantal fanatieke mensen. Heel vanmorgen vroeg al vertrokken zij hier vanaf de parkeerplaats. En later deze middag worden zij vrolijk onthaald. Dat is waarschijnlijk tegen 5. Want dat ligt er natuurlijk een beetje aan. Want het is pittig, joh. 36 kilometer. Zijn niet zoveel mensen die dat aankunnen. Al kun je het van jezelf al een klein beetje inschatten. Wat je kunt. Of je alleen maar van de achterdeur naar de brievenbus kunt en weer terug. Of dat je meer in de spieren in je benen hebt. Maar het belooft wat er gaan worden. Het wordt een mooi spektakel. En we nemen het allemaal mee later vanmiddag ook op de radio. Zorg dat je er geen secondje van mist, hè? Maar dan een bericht van de agenda op www.omroepverrij.nl. Vanavond is er een disco voor mensen met een beperking. Tussen 7:30 en 10:30. En dat kan dus van alles zijn, hè? Misschien zie je niet zo makkelijk, misschien kun je niet goed lopen. Maakt allemaal niks uit. Maar er wordt allemaal rekening mee gehouden dat je een plezierige avond kunt krijgen. Het is in wijkcentrum Veltum, het Schupke. Het thema van dit jaar is Oktoberfest. Daar hebben we het een uurtje geleden al over gehad. Dat in München de burgemeester al het eerste vaatje aangeslagen heeft. En dan blijft men drinken tot de eerste zondag van oktober. Potverdikkie. De medewerking wordt verleend door Disco de Fun Trappers. Entree is €5. En er hoort dan meteen een glaasje drinken bij. Nou. Disco voor mensen met een beperking vanavond tussen 7:30 en 10:30. Dit en meer. Lees het even na op de website www.omroepverrij.nl.
1: Beleef het met ons mee.
0: Er staat onze man met de gitaar klaar. Hij heet Gary Moore.

Zo klinken ze. Ja, zo klinken ze, jongens. En dan hebben we het over Rondé. Oh my god. Tournee staat bijna. Ze zijn nog eventjes bezig met de laatste instructies. Zoals ze dat dan ooit noemen. Op de zolderkamer of misschien in een omgebouwde garage. Het repetitiehok kent vele vormen. Maar Rondé is lekker bezig. En deze hitjes zullen meegenomen worden de komende maanden. Voor oktober staan er al 9 optredens gepland. En ze doen werkelijk elke uithoek van Nederland aan. Sylvia ondertussen bezig. En de populariteit is groter dan ooit. TV-programma's werken daar natuurlijk aan mee voor de bekendheid. De ene hit na de andere. En oh my god, was er eentje van deze zomer. Ook nog eens een voormalig 92-idee. Komen ze dan bij ons in de buurt? Ja, het ligt er een beetje aan waar je woont. Hè? Waar je studeert. Waar je je tweede huisje hebt. Maar Nijmegen staat erbij. Ook Eindhoven, Maastricht staat erbij. Den Haag, Utrecht. Nou ja, ze zitten altijd wel ergens in de buurt. Als je niet te beroerd bent om even de auto te starten, dan wel het openbaar vervoer, dan kun je lekker mee gaan zingen. Chansen, springen, chansen. Op de deuntjes van Rondé. Ik heb nog zo'n mooie danskraker voor je. Van alweer bijna een halve eeuw geleden. Discotheques en de Sexo Letters. Weet jij dan waar we naartoe gaan?

0: Staat al week op nummer 1 in Nederland. Die Die. Dat doet Shakira dan samen met The Burna Boy. Hey Marco.
1: Hallo.
0: Goedemiddag, jongen.
1: Ja, leuk. Was het even tried?
0: Ja, ik denk van, hey, we gooien ze een muntje op. Gaan we linksom of rechtsaf. Ja. We doen het gewoon.
1: Doe maar zo eventjes. Ja.
0: Ja. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed. Het is wel een drukke dag.
0: Het is een drukke dag.
1: Ja, heb je er al wel laatst gesproken vandaag of iets? Of,
0: ik persoonlijk niet.
1: Nog?
0: Ja, nee, dat komt nog, denk ik. Ja, we weten wel dat ze nog allemaal in de race zijn. Dat is sowieso al heel bijzonder.
1: Ja, er is geen uitgevallen nog, hè?
0: Fijn is dat.
1: Ja.
0: Nou, lijkt me ook wel. Dat
1: mensen van de bezemwagen hebben het rustig vandaag.
0: Ja, leuk. Leuk. De aanhanger is er leeg. Ja.
1: Ja,
0: ik zie wel op sociale media dat ze een fruithapje gehad hebben. Dat ze daardoor de velden, daardoor de bossen gekomen zijn. En we verwachten ze misschien zo rond een uurtje 5 uur terug bij de studio's.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Heel benieuwd, ja. Zeg, bioscoop 10-daags is gisteren gestart.
1: Ja.
0: Ben jij een filmliefhebber of een documentaire liefhebber?
1: Nou, een filmliefhebber niet echt. Een documentaire ook niet.
0: Nee?
1: Zeggen nou, ik weet eigenlijk weinig van films en acteurs af. Dat wanneer iemand vraagt van, oh, wie is de acteur er weer in Breaking Bad of zo?
0: Oh ja, ja.
1: Ja, dat vraag me dan niet, want je hebt geen idee.
0: Nou,
1: dat
0: hebben
1: we niet.
0: Maar is wel C. Scheel, die is ons ontvallen, nog niet zo lang geleden.
1: Ah, C. Scheel, ja.
0: Ja, en daar wordt ook weer even op teruggekomen. Maar dat vind ik wel fijn dat ze sommige mensen weer even een podium kunnen geven.
1: Ja, nee, dat is wel waar. Nee, dit heb ik gisteren in vrij laat even verteld.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel filmkaartjes gekocht voor de nieuwe documentaire van Linkin Park.
0: Oké.
1: Daar is daar komt een documentaire van uit. Het is maar 3 dagen in een bioscoop te zien.
0: Oelala.
1: Dus het ging al redelijk snel met die kaartjes. Dus ik ben wel eens benieuwd. Van de periode dat de frontman ontvallen is tot aan de nieuwe frontvrouw.
0: Ja,
1: daar gaat het dan over. Dus, ja,
0: er komt mooi oud spul en nieuw spul voorbij tijdens die 10-daagse.
1: Zeker.
0: Hey, zometeen de prettige wedstrijd naar 2.
1: Ja,
0: hè?
1: Dank je.

0: Beauvais Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Beauvais Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.beauvais.nl en Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, wat een dag, hé.
1: Ongelooflijk. Nou,
0: het is tijd voor de middagformule. Goedemiddag, nu met Michael Jackson en Black or White.
2: Genieten van je weekend

0: is dit de middagformule.
1: Nou, en zo denk je, wat is er allemaal aan de hand, joh? En wat van waar dat applaus? Ja, dit is er niet voor mij, hoor. Normaal gesproken, ja, zelf ego en dan start ik applaus in voor mezelf. In dit geval niet, hoor. In dit geval is het voor de wandelaars die vandaag 36 kilometer lopen. Ja, je doet ze niet nou, hoor. Niet zo, maten mensen. Ja, Omroep Venray heeft samen met een aantal mensen van het Meerdaags Wandelevenement, of Edge-leden of Edge-medewerkers, een wandelevenement georganiseerd. Ter viering van het 35-jarig bestaan van deze lokale omroep. Nou, inmiddels is het 36 jaar. Dus ja, om dan 35 kilometer te gaan lopen. Nou, we hebben er dus een kilometer bij geplakt. Zo doen we dus. We houden je op de hoogte van de situatie daar. En we gaan even kijken of we straks nog even iemand aan de lijn kunnen krijgen over dat hele gebeuren daar. En hoe het allemaal loopt. Of we nog uitvallers zijn. De laatste berichten die ons bereikt hebben, die melden dat dat nog niet het geval is. Dus ja, de mensen die dan met de bezemwagen moeten rijden, ja, die hebben nog redelijk rustig. Maar we houden het voor je in de gaten. Oudsteter via omroepvenrij.nl. We hebben Sanne en ik dan deze ochtend en middag hard gewerkt aan het redactionele stuk. Van hot naar her gereden. Om wat dingen, wat beelden te maken, dingen op social media te zetten. En ik hoop dat je in ieder geval daar wat aan hebt gehad. Maar we zijn niet klaar, hoor. Naar verwachting komen ze hier rond 5 uur binnen. Of net iets voor, nee. Half vijf uur. Moet het nog even zien. En dat kun je hier ook live volgen, hoor. Dus maak je niet druk.
2: Dit is de middagformule voor jou bij Omroep Venray.
1: En ondertussen is het gewoon een normale middagformule, zoals je gewend bent. Ik heb muziek voor je van O.T. Joe. Harry Dozen Den komt eraan voor je. Bij passende muziek om te wandelen. We bellen je natuurlijk heel even met iemand van de wandelgroep, zoals ik al zei. En nieuwe muziek van Miley Cyrus.

0: go. En here it goes again. Ik heb getracht. Geprobeerd om een wandelaar even aan de lijn te krijgen. Nou, ik heb hier een hele lijst met telefoonnummers staan. Die allemaal meelopen natuurlijk. De organisatie en meelopers.
1: Oh, vuile meeloper.
0: Maar ik kreeg ze allemaal niet te pakken. Dat is wel goed geregeld dan. Zeg goed te druk met wandelen. Ik snap het ook wel hoor. We gaan in ieder geval straks nog heel even kijken. Want naar verwachting komen ze rond 2:30 nog heel even bij de rustplaats. De derde rustplaats volgens mij, als het me niet vergis. Ja, inderdaad. De derde en de laatste rustplaats. Waar dan 45 minuten rust wordt gehouden.
2: We gaan het zien. Ja, als ik dan toch niemand aan de lijn krijg. Dan hebben we dit nog wel voor je te goed. Even wat wandelmuziek van de Bengals. En Ward Light an Egyptian. Om hoe verder uit.

0: Ik dacht dat het gisteren gewoon Bendels was in plaats van de Bendels. We draaiden deze plaat ook in de muzikale bendel van vrij laat. Wandelliedjes hadden we dan als thema. Wild Light and Egyptian. En ik zit even te denken. We hebben natuurlijk de gloednieuwe plaat van deze week. En ik heb toch iemand op de valreep nog bereid kunnen krijgen om even... Ja, toch even ons te vertellen hoe het nou in die wandelgroep gaat. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal daarachter. Hoe is het allemaal met jullie?
0: Ja, met ons gaat het prima. Het is wel een beetje chaotisch met al die verbindingen. En zorg dat we alles gewoon op tijd online krijgen. Maar ook belangrijk, hoe is het met jullie?
1: Ja, het gaat hartstikke goed. Laat ze maar eens even horen. Dit is Omroep Venray. Hallo! Dus ja, wat dat betreft hebben we er allemaal zin in. Nou ja, wat ik al net zei. Maar ik in het vorige gesprek, enkele honderden meters.
0: Ja.
1: En dan gaan we binnenkomen bij Asteria.
0: Ja, precies. Ja, want ik kan natuurlijk gewoon de verslaggever ter plekke even bellen daar. Maar ja, die kan natuurlijk niet vertellen hoe de sfeer een beetje in de groep is en wat jullie nog tot nu toe voor bijzonderheden hebben meegemaakt.
1: Nee, het gaat hartstikke goed, want je moet je voorstellen, een aantal mensen ken je wel van zien.
0: Ja.
1: Nou, dan ga je toch het gesprek aan en dan kom je toch erachter dat de wereld heel klein is.
0: Ja, nee, dat is...
1: En dat je toch mensen weer kent, of een broer of een zus, of wat dan ook.
0: Ja, herkenbaar, herkenbaar. Zijn er mensen een beetje die achterlopen, of niet? Of is iedereen nog wel een beetje op tempo en...
1: Nou, laat ik het zo zeggen, we hebben een groepje van 5 die lopen voorop.
0: Ja.
1: Dan 10 meter erachteraan lopen wij met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, en dan komt een groepje achter nog. Maar ik moet zeggen, het blijft aardig bij elkaar.
0: Ja, dat is helemaal goed. Nou, jongens, ik zou zeggen, volgens mij de koffie en de letternijen staan op jullie te wachten op de rustplaats, denk ik. Ik weet even niet hoe dat allemaal geregeld is, maar ik denk het wel hoor. Dat wordt allemaal goed voor jullie gezorgd.
1: Nou, sowieso moeten wij Omroep Venray bedanken, want er stond fruit, dropjes, weet ik wat allemaal. Dus dank je wel daarvoor.
0: Ja, en ik wens jullie nog veel succes met die laatste kilometer. Misschien dat we elkaar nog wel spreken, wie zal het zeggen?
1: Ja, dus, het komt goed.
0: Yes, hey, succes!
1: Okay.
0: Yo!
1: Hoi, hoi!
0: Ja, Leo Everaas dus. Aan de andere van het programma Wetten nog. Die morgen, ja, want morgenochtend altijd te beluisteren is, hè. Zondagochtend tussen 11 en 12, als het me niet vergis. Omroep Venray in ieder geval. Dan, ook even wat nieuwe muziek. Want daar staan we ook centraal mee in de middagformule. Want gisteren verscheen een nieuwe album. Bas Persuades. Het is allemaal niet Engels net, hè. Met een één nummer dat al behoorlijk toepasselijk is. Want, het is wel een redelijk persoonlijk nummer van Miley Cyrus in dit geval. Ze is inmiddels verloofd met muzikant en producer Max Morando. En bij die single hoort er wel een beetje een opvallende zwart-wit videoclip. Die moet je er even opzoeken. Daarin chatten Miley en Max samen bij de beroemde Chateau Marmont in West Hollywood. Wat volgt is dan een behoorlijk rock'n'roll-feestje. Vrienden erbij, dansen, champagne en val heel veel liefde tussen elkaar. Ik heb die nieuwe plaat voor je meegenomen. En daar misschien ben je er wel geïnteresseerd in. Het nieuwe album is dus helemaal te luisteren. En ik denk dat...

Dat is leuk, hè? We hebben intern afgesproken dat alle foto's en video's en berichtjes en updates naar de WhatsApp van Omroep Venray gestuurd mag worden. Dan kan de redactie er in ieder geval iets mee doen. Dat is in ieder geval handig afgesproken. Daar doen we in ieder geval bij. Maar dat maakt het ook wel leuk dat je dan het hele kanaal vol hebt met foto's in de studio en zo. Dat allemaal hier op het scherm verschijnt en wandelaars die in ieder geval nog wel inderdaad heel wat energie over hebben. Dus die kunnen we wel even vooruit. Hey, dit is Omroep Venray met Train. On the other side.

Train en Drive-By. Het weer van vandaag en morgen dan. En tot half... Nou, dat gaat goed, hè? Even opnieuw. Het weer van vandaag en morgen. Het wordt half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel overal in Limburg droog. En tijdens zonnige periode wordt op de zaterdagmiddag maximaal 21 à 22 graden. Het gaat wel stevig waaien uit het zuidwesten. Dus let er een beetje op. Nou, dat valt wel redelijk mee nog op dit moment. Ja, morgen dan is er veel bewolkt en er zijn perioden met regen. In de loop van de dag wordt het zo goed als droog dan. En bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het maximaal 20 à 21 graden. Ik heb bericht vanuit Hotel Asteria dat daar de wonenploeg gearriveerd is om de mensen op te vangen daar. De wandelaars dan. Dus we gaan daar zo meteen heel even kijken. Omroep Gendai. Maar eerst hebben we het voor je Army of Me.

0: Maar wie had het kunnen dromen, gek? Wie had het kunnen dromen? Net even in die laatste slang, even zo, papap, even erin.
1: Dit is de middagformule.
2: En dan die muziek, dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat die keihard staat.

0: 2007 dat deze uitkwam. Maar de vraag is nog, het is nog een beetje onzeker of die band nog bestaat. Volgens mij niet meer, maar goed, brengen er wel goede muziek uit. Going Through Changes. We hebben in het begin van het uur nog even Leo Everaas aan de lijn gehad. Maar ter plekke op locatie van de derde rustplaats is Rob Klaasens aanwezig. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is het daar?
1: Ja, hier is het lekker vertoeven.
0: Ja, want je zit al aan de koffie volgens mij, hè?
1: Ja, ze zitten aan de koffie en aan het gebak, want ja, hier zometeen, ze zitten eigenlijk ja, ruim natuurlijk over de helft in. Ze hebben het centrum eigenlijk in zicht. Ja. Ze zien de grote kerk al, ze zien de entourage van het Van der Huisje natuurlijk. Maar ja, Marco, ik wil het net niet zeggen, maar we hebben er denk ik een goede voorbereiding aan gehad. En de voorbereiding is het halve werk. En de wandelaars, de 29 wandelaars, die mogen de bal gewoon inkoppen. En ik denk dat die goal bijna valt. En dat zal op een 2 uur vallen.
0: Ja, om even in de sporttimer te spreken dan, hè?
1: Juist.
0: Maar inderdaad, ik had van Leo al begrepen dat het energie en de tempo er een beetje goed in zat. Merk je al wat, merk je aan jouw kant een beetje wat vermoeide gezichten al? Of valt er nog wel reden mee?
1: Ik heb ze net aan zien komen lopen en zoals Leo Everaas straks al zei, we lopen in wel losse groepen. Maar hier op het eind zijn ze toch wel wat meer bij elkaar gekomen staan. En is het toch wel tot ze in recht gekomen dat ze samen de finish gaan halen.
0: Ja, precies.
1: Dus in dat opzicht is dat niet noemenswaardig dat ze het nog lastig gaan krijgen de laatste 6 kilometer.
0: Nee, precies, want dat is inderdaad nog hetgene wat ze nog moeten lopen, hè?
1: Het is natuurlijk wel zo dat ze nu meer verhalen weg krijgen als onverhalen weg. Want ja, het centrum nadert en ze zullen dus ook nog op een... voor ons, voor Omroep Van Rijen medewerkers en oud-medewerkers... nog om een hele ludieke en speciale plek voorbij komen lopen.
0: Ja, ja, we
1: gaan. Want ze gaan over het Sint-Anna-terrein waar het allemaal begon voor Omroep Van Rijen.
0: Ja, precies.
1: Daar
0: zullen
1: ze ook nog voorbij gaan komen.
0: Ja, waar de studios hebben gestaan, hè?
1: Ja, waar het dus allemaal begonnen is in 1990 en eigenlijk daarvoor. Want ja, daar begon het allemaal onverwachts. En nu zijn we natuurlijk ruim 36 jaar verder.
0: Ja, precies. Dus, er is heel wat tijd aan voorbij gegaan, Rob. Dat is wel in wat we zeker kunnen stellen. Hoe zit jouw planning er nog uit trouwens? Wat moet jij nog doen vandaag?
1: We zijn natuurlijk met een team van een x-aantal mensen die de verantwoordelijkheid en de organisatie op zich hebben genomen. En daar zijn we denk ik redelijk goed in geslaagd om alles in goede banen te leiden.
0: Ja,
1: wij zullen zo meteen het finale stuk mee gaan maken, de laatste 6 kilometer, maar ook de binnenkomst. En die zal zo meteen ook feestelijk en muzikaal opgeluisterd gaan worden door mooi gezelschap uit Van Rijen.
0: Ja, daar zit het spannende wel redelijk in, dat moet ik zeggen. Want dat wordt nog wat, uiteindelijk.
1: Maar het mooie voordeel is ook wel dat jouw programma dan afgelopen is. En dan kun je het ook wel mooi vastleggen, want dat heb je ook wel op een goede manier gedaan.
0: Ja, daarom. Dus, zoals je al zei, je zit in de social media en een redactieclub. Dus we moeten even kijken hoe we dat allemaal gaan doen. Maar het komt helemaal goed, Rob. Dan zie je zo straks wel ook weer deze kant op komen, denk ik.
1: Daarom.
0: En dan wens ik de wandelaars alvast weer veel succes zo meteen. Want ze hebben een pauze van 45 minuten, zie ik.
1: Dus, ja, hier zit even lekker te ontspannen voor die laatste 6 kilometer goed in te zetten. Ja, dus dat komt helemaal in orde.
0: Ja, het komt helemaal goed uit. Nou, veel succes weer op daar en doe de groeten klaar.
1: Jojo. Hoi, hoi.
0: Tussen naar iets heel anders. Want ja, het is zaterdagmiddag. Dat kan horen, maar dan achterstevoren ook niet ontbreekt, hè? Het spelletje van de zaterdagmiddag dus. Het is eigenlijk vrij simpel hoe het werkt. Ik laat aan jou een fragment van de plaat horen. En die plaat wordt achterstevoren afgespeeld. Dat fragmentje dan het eind. En aan jou is dus de vraag, als je thuis zit te luisteren en denkt van... Hey, dat lijkt me wel leuk om even aan mee te doen. Welke plaat hoor jij achterstevoren? Welke titel en artiest? Meer hoeft hij niet te weten. Als je het makkelijker wil maken, hoef je er alleen de titel te doen of alleen de artiest. Ja, is het een beetje duidelijk? Zullen we het gaan spelen dan? Dit is de opgave voor deze week.

0: Nou. Dat klinkt als een redelijk recente plaat. Mocht je denken te weten welke plaat je zojuist achterstevoren hebt gehoord, dan mag je je melden hoor. Omroepvennerij.nl, druk dan op die groene knop. Misschien dat er nog wandelaars meeluisteren van de wandelclub Dwars door Vennerij. Die denken, hé, dat is die plaat. Zou kunnen misschien. Dan heb jij tijdens het wandelen nog eens even de ereplek van de middagformule. Wat dacht je daarvan? Omroepvennerij.nl, druk op die groene knop en dan zie ik je daar.
1: Ga naar omroepvennerij.nl en druk op de groene knop.

The Farm en All Together Now. Mocht je de opgave van Horman en Achterstevoren gemist hebben, niet getreurd. Hij komt over 2,5 minuten nog eens dit naar je toe. Eerst wil ik deze even gedraaid hebben. Het nieuwste plaat, of het nieuwste album van Culture Wars is uit. En dit is een van mijn favorieten dan. Noel Venraaier, hoor je? Slowly.

Hier bij Omroep Venraai. Ja, en dan komt hij, hè. Even één keer. De opgave van horen, maar dan achter tevoren, mocht je die gemist hebben. Dat kan natuurlijk. Dan kun je nog even meedoen. Omroepvenraai.nl. Druk op die groene knop, want dat zul je nodig hebben. De WhatsApp van Omroep Venraai. Daar mag je jouw antwoord achter.

Ja, nou. Daar ben ik toch eens benieuwd, hoor. Omroepvenraai.nl, druk op die grote groene WhatsApp-knop bovenaan op de website. Dan kom je gewoon op een WhatsApp-kanaal terecht van de studio hier. En als je het goed hebt, dan win je de ereplek van de middagformule in uur 2. Hoor je trouwens ook het antwoord, dat is ook wel handig, hè?

0: nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Nou, daar gaan we weer. Het tweede deel van de middagformule is begonnen. En we speelden horen maar dan achterstevoren. 10 en 20 minuten geleden. Nu dan jou een fragment horen van een plaat. Die werd achterstevoren afgespeeld. En ik vroeg aan jou of je kon herkennen welke plaat dat was. Titel en artiest zag het eigenlijk. Nou, heel veel mensen hadden het niet goed. Maar ik zag hier een appje van Freed binnenkomen. En het is niet volgens mij de Freed van de ochtendshow. Maar hij heet gewoon Freed. Er zijn wel meer Freed op de wereld, hoor. Nee, die kwam al aan met Just and Turn the Lights Off. En ja, ik kan niet anders zeggen dat dat het helemaal goed is. Dus bij deze, Freed, gefeliciteerd. De winst is voor jou vandaag.
1: Is de middagformule met Marco Loenen.
0: Ja, een aftellen naar het einde van die 36 kilometer lopen. We gaan er straks alles van meemaken. Eerst nog even een uurtje middagformule. Met straks nog Ghost and the World is Outside.
1: Genieten van je weekend met Omroep Venlo.
0: Ja, muziek dan, hè.
2: Voor jou.

0: in godsnaam mogelijk? Nou, dat is dan zo'n ding waarvan je denkt van, hoe is het mogelijk? Nou, het blijkt dus dat het mogelijk is.
1: Dit is de middagformule.

0: plaatjes. Ghosts and the World is Outside.
1: Hey Marco, hi, prima.
0: Ja, dat lag ik, dat lag ik. Daarvoor hoorde je Just and the Turn the Lights Off. Het is wel leuk dat je dan van collega's die dan appen van lekkere show, Marco. Nou, bij deze, mijn dank is groot, Hans. En straks gaan we alleen maar door, hè. Over een aantal minuten, 92 ID Memory Track. Dan gaan we terug naar 2018. 8 jaar geleden inmiddels, joh. Ongelooflijk, gaat de tijd snel.

0: de instrumentale versie zou draaien. Just when I thought I got in the fall in love again. Dat is dus iemand overkomen deze week. Gelukkig niet bij Omroep Venray, dat scheelt alweer.
1: De 90.2 Memory Track. Een 90.2-idee uit de oude doos.
0: Maar goed, die foutjes kunnen gebeuren dat je net die plaat pakt en die wilt gaan draaien en je ziet als eigenlijk te laat dat het de instrumentale versie is. Waarbij dat dus niet gezongen wordt. Die foutjes kunnen gemaakt worden hoor. Gelukkig is dat hier nog niet gebeurd met deze plaat van Ella Langley en Choosing Texas. We gaan terug naar 2008 in het 92-idee Memory Track. We halen iedere week een oud 92-idee uit de oude doos. Of uit de archiefkasten van Omroep Venray, want er staan er nog best wel wat. In de loop der jaren heb ik in ieder geval een lijstje verzameld met al die platen die erin stonden. En deze keer gaat over Lenny Kravitz. Ja, in 2018 bracht hij nog in dat muziek uit, misschien nog wel nog steeds. Maar voor dit nummer liet hij zich inspireren door Michael Jackson, met wie hij het nummer I Can Make It Another Day produceerde. Dat is dus deze, die in 1999 is opgenomen.

0: postuumalbum Michael na zijn dood. Deze plaat die bevatte ook enkele zangpartijen van Michael Jackson zelf. Nou, Lenny Kravitz legde zelf uit. Veel mensen zeggen, oh, je gaat met die Michael Jackson-imitatie mee. Dat was toen al een heel ding. Nee, maar dat is Michael Jackson zelf dus. Nou, het werd de eerste nummer van Lenny Kravitz met een piek van nummer 1 Billboard Dance Club Songs. Dankzij verschillende remixen van David Guetta, Tom Steffen en Junior Black. Misschien ken je hem nog wel qua geluid, qua sound. Denk je van, oh ja, die. De vergeten plaat van Lenny Kravitz heet Low.
1: Dit is de Memory Track van deze week.

Ed Sheeran en Sapphire bij Move & Rai. Poppy wil er niet meer. En weer voor de aankomende week dan. Volgende week blijven we naar verwachting zo goed als droog en er is niet veel wind. Vooral woensdag is er kans op een aantal buien in Limburg. Tijdens heldere nachten koelt het flink af en er is kans op mistbanken. Dat wel. Tijdens de middaguren is het warm. Met tijdens zonnige periode temperaturen tussen de 19 en 23 graden. We hebben zometeen een nieuwe standje buurruzie voor je klaarstaan. En ik ben heel even aan het twijfelen of ik nou deze zou gaan draaien. Het is een nieuwe plaat van... Daar ga ik nog niet vertellen. Het is een gloednieuwe plaat die recent is uitgekomen. Maar ik zit even te twijfelen of we die gaan doen of een andere. Kom er straks bij je op terug. Omroep Genraai. Eerst even muziek van Karol G en Bruno Mars zometeen. En dit is Soul Asylum en Runaway Train.

0: tien voor vier.
1: Ja.
0: Bijna tien voor vier, dus...
2: Koffie?
1: Nee.
3: Dit is de middagformule.

0: Ja, de nieuwste van Bruno Mars en Karol G heet Still. En daarvoor hoorde je Runaway Train van... wie was dat ook alweer, joh? Ik vergeet dat steeds. Even spieten. Ja, ik wil het ook wel meteen even voor je opzoeken. Kan het zelf niet. Ja, goed. In ieder geval deze plaat dus. Dat lijkt al zo, hè. Chaotische dag is het vandaag, hoor. We lopen al de hele dag. Althans, pak een beetje 30 tot 36 man lopen mee met een 36 kilometer lange wandeltocht. Dwars door Venray heet het. Ter viering van het 36-jarig bestaan van Omroep Venray inmiddels. En wij volgen het allemaal op de voet. En willen ze het graag ook hartelijk ontvangen op de finish. Dat is namelijk hier bij de studio van Omroep Venray. Dan krijg je daar allemaal live mee waarschijnlijk. Dus ja, daar heb ik er toch een klein beetje een excuus op gegeven. Het is tijd voor het standje buurruzie van vandaag. En ik haal even een oude van stal. Ik dacht eigenlijk dat deze plaat wel wat bekender zou zijn. Of althans, de artiest. Billy Squier. Die heeft inmiddels, als ik zo even tel, 10 albums op zijn naam staan. Mega 10 albums. Heeft een tijdje in de band van Ringo Starr gezeten. Ringo Starr en his all-star band. Ja, 2 jaartjes maar, dus zoveel is het niet. En heeft nog wel eens best wel grote hits gescoord, hoor. Misschien niet hier in Nederland. Waardoor het dan hier binnen Omroep Venray nog niet echt heel erg bekend is. Maar ik vind één van die platen wel lekker, hoor. Ik denk, ik neem hem even weer voor je mee. Mocht je er nog niet bekend mee zijn, dan is het misschien wel de kans waarvan je zou zeggen... Hey, ik ga er naar op zoek. Dit is Lonely is the Night.
1: Zit je radio op?

0: Billy Squier en Lonely is the Night. Was snel voorbij dat ik had gedacht. Goed, vandaag een standje buurruzie dus. Mocht je hem dus niet kennen, bij deze kleine aanbeveling, zo kan je het even noemen. Oh, jij wilt het vertellen?
1: Ja, over buurruzie gesproken. De speakers buiten staan ook aan, hè? Dus houd er rekening mee.
0: Oh, ja, dat is waar, ja. Maar goed dat ik dan die andere plaat niet heb gedraaid.
1: Wat was dat dan geweest?
0: Ja, dat was nog haalbaar.

0: Ja, Eris favoriete band, Coldplay.
1: Ik wil zeggen, dit draaien voordat ik de uitzending heb.
0: Dit is ook niet de laatste plaat die ik gedraaid. Dus dat is ook enige troost, hè?
1: Ik vind het wel leuk. Maar we zijn er bezig met een wandel. Ja, even de mens, zeg maar even.
0: Ja, dat zeggen ze, hè?
1: Ja, maar dan, als je gaat hardlopen... Het is niet hardlopen. Want dan is het bij mijn team... Feet don't touch the ground.
0: Ja, precies. Ja. Dus, maar je hebt zometeen...
1: ik heb de finale.
0: Ik heb de finale, ja. Wat een geluk heb je dan.
1: Finale doen, dus...
0: Ongelooflijk, ja. Maar wat zit er verder in het programma dan?
1: Ja, ik laat me verrassen. Ik bedoel, ik ben bang dat ik mijn hele draaiboek daar helemaal kapot kan scheuren.
0: Dat... Ja, dat zou ook nog goed kunnen, inderdaad.
1: Nee,
0: ja,
1: ik probeer zoveel mogelijk wel aan het normale format te houden. Ja. En de dingen... Ik ga vandaag een quizje doen. De happy ending. Ja, happy ending vandaag weer.
0: Je kunt een happy ending winnen.
1: Ja, je kunt een prijsje winnen, ja.
0: Ja, dus mensen zijn altijd denken, die zitten voor het eerst te luisteren. Van, wat krijgen we nu weer?
1: Blijven luisteren, dat noemen ze nou een teaser.
0: Ja, precies, blijven luisteren. Is hier trouwens in het systeem ook een aantal nog platen staan... Ja? Die we gisteren in de muzikale bingo hadden, die nog niet gedraaid zijn. Die zijn er nog niet uitgehaald, dus als we daar nog iets mee kunnen...
1: Staan bij mij erin of bij jou erin?
0: Nee, die staan hier in een aparte speler, zie ik.
1: Oh, okay.
0: Wandelclub van Shirley Hooper staat er nog in. Die is Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra. Dus Ik denk, als er nog wat is,
1: ja.
0: Noem maar even die tip.
1: ik,

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: wandeldag vandaag. Het dwars door Venray, 36 kilometer lopen. En de laatste loodjes die hebben we al, zijn inmiddels bezig. Even kijken wat we volgens mij hebben. Ja, ik heb ergens stiekem een microfoon bij een van die lopers ingebouwd. Even kijken of, of ze dat wel... Ja. Zie je wel, ze zijn aan het lopen. Ooit, ja. Oké, ze zijn onderweg. Wat ook onderweg is, is dat we even een soundcheckje moeten doen. Want we hebben vanmiddag wat spullen buiten gezet, zodat dadelijk de inhoudiging ook live op de radio kan zijn. En daarvoor heb ik Marco even met de microfoon buiten gezet.
1: Wat zei dat hij dat klaar
0: lag? Wat zeg je?
1: Wat zei dat hij dat klaar
0: legde? Ja, dat ben ik, ja. Kun jij even naar je mengpaneel gaan?
1: Ja,
0: kun je even naar je mengpaneel gaan?
1: Hij loopt er nou even heen.
0: En dan zit je, zie je bij die eerste schuif.

0: praat, Emma. Als jij even doorpraat, ga ik even naar de andere kant.
1: Ja.
0: Even doorpraten.
1: Ondertussen weekend is tot en met 6 uur, waarin dus ook de afsluiting van Gazel Venray te horen is. Hij zal binnen het kloster teren, zal hij hier naar beneden komen lopen, denk ik. Zal het zo zijn? Of,
0: Ja, het probleem is, ik ben mijn iPad vergeten mee te nemen, dat ik het op de afstand kan bedienen. Dus ik heb wel een beetje stuk harder gezet, dus kijken of het al beter is.
1: Oh, oké. Okay. Is het nu beter?
0: Ja, nee, vind ik al een stuk beter. Dus,
1: Precies. Ik kon er mezelf niet door de speakers heen komen.
0: Oh, jij zou niet door de speakers heen komen?
1: Ja, dat was een beetje zacht hier, maar nu inmiddels wel.
0: Ja, dus, ja, ik kon zeggen, dan moet wel dat het buiten te horen is. Dan zijn we klaar ervoor.
1: Ja, nee, helemaal goed. Nou, ik dacht wel van microfoon ligt hier. Ik probeer er eens even doorheen te praten, dan kreeg ik jou aan de lijn.
0: Dus. Ja, dan kun je positief benaderen of negatief. En daar wil ik even geen antwoord op hebben. Nee, wil ik niet hebben.
1: Ik kom stil.
0: Oké. Hey, veel plezier vandaag nog.
1: Ja,
0: Nou, verder, ik heb een draaiboek gemaakt. En ik hoop dat ik me daar een beetje aan kan houden. Ik heb wel iets leuks. En dat gaan we denk ik 2e uur doen, dat hoop ik. Want er is een Australische bluesartiesten.

0: Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk.
1: Nou, als het bij ons in Brabant zingen, ik zou het op kunnen.
2: Wij roepen bij deze heel Nederland op voor één keer hem toch gewoon even de Weekenddienst mee te pakken van Erik van Otterdijk op Omroep Venray.
3: Ja, er gaat wel iets mis. Dan moeten we dan gewoon een goede oplossing vinden.

als een antwoordapparaat, maar nu is het gewoon een voicemail. Dus oké. Okay. Bracht je tijd op 17 over de klok van 4 uur. We gaan een spelletje doen. Het is lang geleden dat we dat gedaan hebben, hoor. Echt, het is al lang geleden. We hebben een keer tijd dat we een keer een spelletje speelden. Nou, hoe gaat dat? Ik heb eigenlijk een fragment. En dat is niet het intro van een plaat. Het is niet de gitaarsolo van een plaat. Het is niet een of ander vreemd geluidje uit een plaat. Nee, het is het einde van de plaat. Het allerlaatste, wat is het? 3 seconden van een plaat. Laat ik zo dadelijk aan je horen. Mocht je nou weten welke plaat het is, dan ga je even naar de site met je telefoon, omroepvenrij.nl. Daar zie je een redelijke groene, grote groene knop. Lijkt een beetje op de WhatsApp-logo. Daar druk je op en dan kun je een appje sturen naar de studio. Dat zie ik je binnenkomen. En dan zet je gewoon in welke artiest en of titel. Maar allebei, titel, artiest, liefst heb ik allebei. En dan win je. Tenminste, als je dan uitgekozen wordt uit de grote hoed. En wat win je dan? Niks. Alleen de eer dat jij vermeld bent als winnaar van de Happy Ending van 19 september 2026. Dat is alles. Happy Ending wil verder helemaal niks zeggen. Ik heb er een leuke uitgekozen. Die plaat ga ik trouwens straks net voor 6 uur draaien. Tot aan de ending van het programma. Het fragment is dit. Nee? Wacht even. Ik moet deze speler hebben. Ja? Heb je hem? Nee? Nog een keer? Ja, wat is dat? Ja, als je het weet, mag je het zeggen, hoor. Nee, mag je niet zeggen. Mag het even appen. Omroepvenrij.nl, druk even op de groene knop en geef het antwoord even door naar mij.

0: R-E-E-C-T, ofwel Respect en Aretha Franklin. Voor mij was dat de uitvoering van de Blues Brothers. Wil je het zeggen?
1: Ja, ik zit even te denken over... Je hebt nog een plaat klaarstaan, hè?
0: Nou, je hebt nou bij een groot scherm gegeven met de camera erop. Dus ik kan precies zien wanneer deze mensen binnenkomen.
1: Ja, ze komen ieder moment binnen. Dus ja. We kunnen zo meteen schakelen naar beneden toe.
0: Ja, dat snap ik dus.
1: Ja, dus dan als we nog een plaat hebben, dan...
0: Ik mis trouwens hier een telefoon. Heb jij die eigenlijk gezien liggen?
1: Ja, die heeft Sander mee.
0: Oh.
1: Maar als je nog een plaat hebt...
0: Ik zie de appjes die binnenkomen namelijk tussen.
1: Nee, dat klopt. Maar nog één plaat dan,
0: ik hou het in de gaten. Ik ga snel even de verjaardagen behandelen dan. 19 september, Bill Medley, A Lovely Day bijvoorbeeld. Die wordt vandaag 86. Laughing Out Loud. Oh nee, hij heet gewoon Lol. Lol Queen, ja, dat is echt zijn naam. Hij is...

0: zijn chique project. Gitarist en producer van chique. Maar vooral van 74 en dan, ja. Ik ga even wat rustige muziek draaien. Kenny Dolfer is vandaag jarig. Zij zit er, nou, lang speelt zij al de sax. Hè? All self, all self met Prins gespeeld nog. Dus, zij wordt vandaag alweer 57. En we feliciteren ze snel even voordat ik moet overschakelen.
1: De playlist. Ja, nee,

Kenny Dolfer, samen met Dave Stewart en Kenny Dolfer op de saxofoon. Dat doet me denken, en dat kan ik wel even gaan doen. Ik weet niet of ze dat beneden ergen hebben, ik denk het niet hoor. We hebben nu op de parkeerplaats staan. Ik heb hier beeld van wat er buiten allemaal gebeurt. We hebben op de parkeerplaats zitten de Jukskapel Lange Zut. Als ik het goed uitspreek. En die zijn nu aan het spelen. Even luisteren. Oh. En toen viel de verbinding weg. Maar goed, dat komt eigenlijk allemaal goed. Denk ja, gewoon even zonder overleg. Dat is misschien slim als ik de volgende keer zeg van ga even met die microfoon buiten staan. Dan kun je dat een beetje mooi in de uitzending brengen. 2 minuten voor 5:30. We wachten op de binnenkomst van de lopers. Van het wandelgebeuren.

is heel verwarrend hoor, maar dat mag ik nou gaan vertellen. Want het is de band Texas. En die, die gaan we dan weer. Die komen dan weer uit Schotland. Ja, je hoort mijn telefoon, daar heb ik een ruggespraak over. Wacht even, ga ik even uitzetten. Zo. Even eraf. Ik ga even kijken wat we buitengeluiden daarbij hebben. Dit wordt echt een beetje chaotisch, denk ik.

is Joeks Kapel Langzut, die hier op de parkeerplaats zit te spelen. Hoor je dat buren zijn die zeggen van, wat moet dat met die rotherrie? Nee, dat is geen rotherrie, dat is cultuur, dat is sfeer, dat is gezelligheid.

0: Notes to Self. We gaan naar buiten, want daar staat onze directeur Hilke Poortsma klaar voor een toespraak te houden voor de lopers die inmiddels binnen zijn. Hilke, het woord is aan jou.
1: Ja, Hilco is vandaag een beetje veranderd.
0: ik vind de stem veel charmanter klinken dan Hilco.
1: Anne Tiele hier, goedemiddag.
0: Oh, Anne, hi.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Hartstikke goed. Ik sta hier bij heel veel fitte mensen die vandaag heel veel kilometers hebben gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En heel hard hebben gelopen. En ze zien er allemaal nog hartstikke fris uit. Dus allereerst, beste mensen, van harte gefeliciteerd met jullie mooie tocht van 35 plus 1. Maar ik weet niet of die plus... Ja? Ja, was het 36? Kijk, jullie zien er allemaal nog heel fris uit. Volgens mij zitten er ook aan de shirtjes te zien wat mensen bij die wel meer kilometers zijn gewend. Op een dag, zo te zien. Ze kunnen allemaal nog lachen. Ze hebben ook... Horen jullie mij nog? Ja, ze hebben ook heel goed naar Henk geluisterd. Want dan denk je, ik kom binnen en ik kan lekker wat drinken en wat lekkers eten. Maar nee, ze moesten nog helemaal in het gelid. En ze luisterden ook nog. Nee, maar hartstikke mooi dat jullie dat vandaag erop hebben zitten. Dat jullie die tocht hebben gemaakt. En dat is natuurlijk allemaal ter ere van het jubileum van Omroep Venray. Dat allereerst van harte proficiat. Toch 35 jaar het nieuws door en voor Venray. En... ja, goed dat we daarbij stilstaan. Dat was Venray nog altijd zo'n mooie omroep hebben. Die heel veel vrijwilligers weten te binden om ook allerlei leuke activiteiten te doen. Maar ook het nieuws te brengen. Dus proficiat aan Omroep Venray.
2: Anne, dankjewel. Michel, zou je eventjes willen uittreden alsjeblieft? Michel, we kennen elkaar al een hele tijd. Ja. En ik ben jaloers op de capaciteiten die je hebt qua organiseren en PR. We hebben al samengewerkt, de omroep dan, met het meerdaagse wandelevenement. En we kennen elkaar al van de fietsvierdaagse. Ja. En we willen jou graag een mooie oorkonde geven namens de omroep.
3: Zo.
2: Ja.
3: Ja,
2: en dan wouden we nog iets anders bijgeven. En dat was heel moeilijk, want we wisten niet precies... wat je fijn en lekker zou vinden. Toen hebben we je schoonmoeder hebben gegijzeld. En die heeft verteld wat Michel lekker vindt. Okay. En dat wil ik je graag overhandigen. En nogmaals dank voor de hele fijne samenwerking. En ik hoop dat we die op een of andere manier nog door kunnen zetten.
3: Dankjewel. Mag ik even een microfoon?
2: Jawel, als je maar teruggeeft.
3: Ja. Nou, Henk en Omroep Venray, enorm bedankt voor deze mooie verrassing. Maar ik wil wel even benoemen dat ik dat zeker niet alleen heb gedaan. Hè. Ik ben misschien wel de aanstichter van het hele verhaal wat we vandaag neer hebben gezet. Maar zonder hulp van mijn vrijwilligers, van Henk Apeldoorn, Patrick Krijntjes die net binnenkomt. En natuurlijk de vrijwilligers van Omroep Venray die daar heel veel tijd en energie in hebben gestopt. Was dit wandelevenement niet mogelijk geweest. En Omroep Venray bestaat nu 36 jaar. Ik ben zelf ruim 22, 23 jaar actief als vrijwilliger. En in al mijn rollen die ik heb gehad, heb ik Omroep Venray leren kennen als een zeer waardige partij die een warm hart heeft voor Venray en omgeving. En dat allemaal met vrijwilligers doet. Waar vind je nog een organisatie die dit neerzet met vrijwilligers? En ik denk en ik vind dat de Omroep Venray daarvoor ook een dik applaus verdient. En nogmaals, Omroep Venray, Hilco, enorm bedankt voor dit mooie cadeau. En dit draag ik ook op aan allemaal jullie. Ik zal een kopie ervan maken en naar jullie toesturen. Dan kunnen jullie dat misschien op een nachtkastje neerzetten of zo. Als je slecht slaapt. Hè? Maar in ieder geval jullie ook allemaal bedankt voor jullie bijdrage en deelname. En wie weet komen we elkaar nog ergens anders met een wandeltocht tegen.
0: Nou, kijk even op het scherm van of er iemand anders het woord gaat nemen.
2: Wil je nog zeggen, Henk? Ja? Moet je een microfoon hebben of kun je gewoon gillen? Nee. Oké.
4: We hebben dit gedaan.
0: Ja, wacht even. Wel een microfoon erbij, anders hoort het in de uitzending niet.
4: Oké. Had jij moeten weten, Henk.
2: Beste luisteraars.
0: Dankjewel.
2: Spreek met de bankkapitein Henk. Ja. En wij hebben deze missie volbracht vandaag, met succes. En dat hebben wij gedaan om de Omroep Venray te feliciteren
5: met de verjaardag. En dat doen wij op passende wijze. Ik heb een halfjaartje op les gezeten en ik heb een liedje gecomponeerd. En dat baseert op, dat kennen jullie vast allemaal wel, Lang zal je leven. He, jij bent jarig bijvoorbeeld en ik ga dat voor jou zingen. Wij gaan iets, dus die aangepaste tekst van mij gaan wij nu ten gehore brengen. Mag dat zonder microfoon of moet het mee?
0: Als je het in de uitzending wilt horen, dan moet het helaas met de microfoon gebeuren.
5: Nou, dan gaan we, hè. 1, 2, 3. Lang zullen ze leven.

0: Hiebedebiep, hoera! Hiebedebiep, hoera! Hiebedebiep, hoera! Dank jullie wel, hartstikke tof.
1: Mensen, allemaal bedankt. Henkje, jij ook bedankt. Ook bedankt namens alle medewerkers en bestuur van Omroep Venray. We hebben nog iets lekkers voor jullie. Koffie, fly als je wil. We hebben frisdrank, we hebben een biertje. En we hebben nog een aardigheidje. We hebben, geloof ik ook nog, hè? Aardige kerel.
2: Misschien leuk om als even blijven staan, ga ik op
1: je aan. Ja, is goed. Loop ik even met je mee. Kijk, laten zien waar het staat, hè? Ik sta daar op het tafeltje.
3: Elko,
1: ja.
3: Terwijl je dat gaan uitdelen, heb ik het idee om dan misschien iets te draaien. Speciaal voor die kanjers die 36 kilometer gelopen hebben.
1: Is goed, joh, Erik. En dan geef Michel die dingetjes uit.
3: Oké, en dan hadden ze dank aan iets van. Ja, al die lopers, jullie zijn gewoon kampioenen.

0: het even beneden. En ik kreeg op Tinder reactie van... ja, je grijpt ook alles aan om Queen te mogen draaien. Natuurlijk doe ik dat. We Are Champs in een speciale montage die ik even gemaakt heb. 5:10. Ik loop een beetje uit, maar dat maakt niet uit. Want dat hoort erbij. We gaan nu wel over naar... even kijken, ja.
1: Wat gebeurde er vandaag in 1970?
0: Ja, terug in de tijd. Geschiedenisles. 19 september 1970. Op die datum wordt voor de eerste keer het Glastonbury Festival gehouden in Engeland. Tijdens het festival zijn, let op,

0: Dan moet je met de auto verkeren als je in de file rijdt of jezelf of in moet voeren. Ritsen hoorde je met Ik Trakteer en daarvoor dus Elton John met de Pinball Wizard. En dan wel in de uitvoering van de film Tommy. Ik heb die film gezien meerdere keren. Aanraders hier. Zo dadelijk hebben we de 3 na 5. En die heb ik ook een beetje in tijd teken gezet van de Dwarsdorf-Venray 36 kilometer wandelen. Ik heb 3 platen die te maken hebben met wandelen. Walk. Alleen, de eerste, ik hoop niet dat ze de buitenspeakers heel hard hebben staan. Ruzie met de buren, zegt Marco altijd. Ik zeg altijd Niersteen van Gruizer. We beginnen namelijk in dit blokje van 3 platen met Rammstein. Maar eerst even reclames, nieuws en reclame, dus tot zo.
1: Wij onderbreken dit programma voor misschien wel belangrijk nieuws. Blijf gewoon zitten, we zijn zo terug met nog een uur weekenddienst.
0: Ik kan niet tellen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
4: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Omroep Venray. Het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar... door klimaatactivisten van Extinction Rebellion... zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten... nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid... en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg... gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld... en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt, met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels... zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
8: Dat zien we weer, hè?
1: Tot 6 uur is dit Weekenddienst. Met nu de 3 na 5.

Inc. Ah, oh, heerlijk zeg. En Walk on Water. Als drie in het drie platen in het blokje, de 3 na 5. Waar heb ik mijn muziek ergens staan? Oh ja, mijn muziek ergens staan. Oh, nee, wacht even. Volgens mij heb ik een live muziek in de aanbieding. Zie je wel. Gebruik dat even. Buiten geluiden. Drie platen die te maken hebben met wandelen. We trapten af met... even een speedbrief erbij pakken. We trapten af met Rammstein met links, 2, 3, 4. Dat was een lekkere heftige, hè? Daarna die lekkere plaat van What That Was, Walk the Dinosaur. En dit was de Belgische formatie Milk Inc. en Walk on Water. Nou, tweede uur, weekenddienst. Volgens mij wordt het niet meer onderbroken door de toespraken. Wie dergelijks, ze zijn allemaal lekker buiten een versnapering aan het nuttigen. Ik heb ook een abrikozen van een blikje cola erbij, dus dat was allemaal goed. Straks nog even rond de klok van 5:30, dan wat iets later, wordt de dubbeldraai. Twee platen met dezelfde titel en twee verschillende platen. En we hebben straks even collega Johan Philips aan de telefoon. Die komt even praten, of die gaat even praten over Bickle Blues. Het morgenplaats. Dat is een bluesmiddagje in Vlierden, bij mij tegenover in de straat. En daar komt de Australische zangeres Karen Lee Andrews. Helemaal uit Australië, helemaal... in de middel op Nolweg in Vlierden. Dat allemaal straks. Nu eerst...

Nokje. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je weet, denkt van, ja, dat is wel heel erg kort. Oké, mocht je het wel weten, stuur even een appje. Ga even naar omroepvendrij.nl. Dan zie je bovenaan een groene knop. Druk daar even op. En dan wordt je WhatsApp-applicatie geopend. Dan kan je een berichtje sturen, kijk je binnen en dan maak je misschien wel kans op een prijs. Ik heb ook een langere versie. 6 seconden. Let op. Oh, is het die? Ja, die is het. Die is het. Dus stuur het even op via de app omroepvendrij.nl/app. En dan komt hij er binnen en dan ben jij misschien wel de eer om te kunnen zeggen dat jij 19 september 2026 de happy ending bij Omroep Vendrij in het programma Weekenddienst hebt gewonnen.

0: We gaan eerst terug naar het jaar 1974. Toen bracht de Tramps hun misschien wel grootste single Shout uit. Het origineel is trouwens van de Isley Brothers. Kan ik even een stukje van laten horen. You know you make me wanna shout. Kick my heels up. Je kan het een beetje vergelijken, maar die ga ik dus niet draaien. Nee, de Icy Ballers schreef het nummer en bracht het uit in 1959 al. De Tramps bouwden het om tot een disco-nummer en haalden in 1975 de top 5 in Nederland. Een totaal andere shout verscheen op 23 november 1984 van Kurt Smith en Roland Alzabol. Beter bekend als de duo Tears for Fears. Roland die heeft ooit gezegd dat het nummer een vorm van politieke protest tegen de Koude Oorlog is. Nou, luister daar ook mee van de tekst hoor. De plaat werd een wereldwijde hit. In Duitsland en voor het Verenigd Koninkrijk bereikte de plaat een vierde positie in de UK Single Chart. In Ierland de vijfde positie, in Oostenrijk de zesde, Zweden de zestiende, Zuid-Afrika de tweede, Verenigde Staten werd de nummer één positie bereikt in de Billboard Hot 100. Ook Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Zwitserland werd nummer één. En in onze eigen Nederlandse top 40 stond het weer nummer 14 weken in de lijst, waarvan 3 weken op nummer 1. Nou, klaar? 4 flesjes in de hand, dan gaan we.
1: De dubbeldraai.

0: 1974. Disco. Zeer populair toen de tijd. En de Tramps maakten daar dankbaar gebruik van en brachten shout-outs in hun eigen versie. En van disco naar blues is het al een ontzettend grote stap. Je kent hem van het programma Time Switch. Iedere maandag tussen 9 en 10. Daar ook veel blues te horen. Ik heb het over collega Joren Philipsen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik. Goedemiddag, luisteraars ook.
0: Ja. Jij bent niet alleen presentator van Time Switch, maar je bent ook mede-organisator van het Bikkel Blues Festival, moet je zeggen. Bikkel Blues Middagen. Bij mij tegenover in Vlierne.
1: Ja, dat is bij jou voor de deur eigenlijk. In Vlierne, bij Zaal Thijssen. En in de winterperiode. Hè. En dat begint nou weer, hè, de herfst-winterperiode.
0: Ja. Morgen is weer om 3:00 de eerste aflevering van van dit seizoen. El Camino en ja. Karen Lee Andrews, een zangeres uit Australië. Ik heb even haar Instagram erbij gepakt. Daar staat dus European Tour. Kadern, Basel, Weert, Mulhelm aan de Roer, Vlierde, ja. Arnstad, Bergenhof, Giethoorn. Maar Vlierde staat er gewoon bij.
1: Ja, Vlierde staat daar gewoon bij. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Dit is ook de inspanning geweest van een collega, organisator Leo Gabriels, om die Karen Lee Andrews in Vlierde te krijgen. Ja, al lopende haar tour hier door West-Europa. En ja, wij kennen natuurlijk niet zo heel veel van Australische artiesten. Maar deze dame die heeft in 2013 al meegedaan aan de Australische versie van The Voice. En die heeft het gered tot in de finale. En daarna is ze nogal beroemd geworden. Zeker in Australië en in de Oriënt, zeg maar. En nu wil ze denk ik ook Europa eens warm laten draaien voor haar muziek. En wij zijn blij natuurlijk dat ze in Vlierde komt.
0: Dat geloof ik meteen, ja. Ik ken jullie geschiedenis een beetje van de Bikkel Blues, van waar het eigenlijk vanaf komt. Het is een beetje de opvolging van Keeping the Blues Alive. Keeping the Blues Alive had wel een regel, geen vrouwen op het podium.
1: Ja, dat klopt. Maar daar wijken wij dus zeker vanaf. Dat was in de tijd voor de gebroeders Brouwer, Brouwers. Mm. Was dat eigenlijk wel een dingetje. Die hadden toch het liefste mannelijke artiesten. En als er dan ook maar een mondharmonica bij was. Maar die stroom die willen wij toch een beetje met Bikkel Blues doorbreken.
0: Maar waarom niet? Ik bedoel, het is een andere flatfest. Het is geen Keeping the Blues Alive, het is gewoon Bikkel Blues. En dan jullie stellen gewoon je eigen regels op. Ja, ik ben er heel vaak aanwezig daar bij die middagen.
1: Zeker.
0: Het is gewoon genieten van die blues. En ook als je die mensen ziet, die bezoekers daar. Het is echt geweldig. Maar jij kent haar dus. Ken je haar of heb je... Was het gewoon...
1: Nee, ik ken haar niet. Maar ik weet wel wat voor muziek ze maken natuurlijk. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het is blues met een soul-achtige inslag. Of het is soul met een bluesy inslag. Kun je het wel noemen. Ze heeft een hele krachtige stem. Mm. En ze heeft zich echt op die soul blues georiënteerd en heeft ook verschillende albums uitgebracht. Want vanaf die 2013, in 2014 kwam het eerste album al. En toen in 2018 nog een keertje, in 2022 nog een keertje. En nu afgelopen jaar heeft ze haar nieuwe album uitgebracht, Survival. En dat wil ze natuurlijk ook hier promoten.
0: Ja, dan gaan we... Ik ben echt benieuwd wat morgen kan verwachten, hoor.
1: Ook vanuit Venray is het makkelijk te doen, hè?
0: Het is 20 minuten rijden naar Vlierde, dus. Je moet alleen even uitkijken door die omleidingen, door die spoorwegovergang dicht is.
1: Ja.
0: Waar, wanneer, hoe laat en hoe duur?
1: De entree is €20 per persoon. Mm-hmm. Het is in Zaal Thijssen. In jouw straat.
0: Ja, naar mijn straat.
1: Ja, die ken je. Pastorie, geloof ik, hè?
0: Pastoriestraat 20B is het.
1: Zo is het, ja. Pastoriestraat 20B in Zaal Thijs in Vlierde. En mensen vanuit Venra, ja, die kunnen... Als ze geen auto hebben, kunnen ze lijn 80 pakken. En ze stappen hier en ze met de bus. En ze stappen hier vlakbij Vlierde uit. En kunnen zo naartoe.
0: Ja, ik, ben bang dat de auto... ik ben bang dat ze dan een overstap moeten maken. Want bij ons rijdt alleen de buurtbus. Dus,
1: ja, maar dat lukt wel.
0: Ja, nee, maar vroeg gewoon even die navigatie. Gewoon even in Pastoriestraat 20B, Vlierde. En ja. Dat kom je dan wel. Hoe laat begint het?
1: Het begint om 3:00 middags.
0: En hoe laat kunnen ze weer naar huis als ze nog kunnen gaan eten?
1: Ja, meestal loopt dat uit tussen 6:30, 7:00. En dan treedt die andere band ook nog op, hè? El Camino. Dat is nog bluesrock.
0: Wie treedt er eerst op? El Camino of Kevin?
1: Dat gaan wij met Kern nog zelf overleggen morgen, ter plekke. Want we moeten even kijken wat zij het liefste doet, het eerste of het tweede optreden. Maar dat is nog even een verrassing.
0: Voor bluesliefhebbers, ik ben niet echt een blueskenner, maar ik merk aan die reacties van het publiek, wat ik er altijd zie, dat voor blueskenners moet je echt bij Bikkelblues zijn, dat weet ik zeker.
1: Ja, want de mensen die daar komen, en er zijn vaak dezelfde, maar er is ook een gedeelte van het publiek wat wisselt. De ene keer dit, de andere keer dat. Ja. Maar het zijn allemaal mensen die echt komen voor de muziek en ook helemaal gefocust zijn op hetgene wat er op de bühne gebeurt en daar ook van genieten. Dus dat is een heel mooi publiek eigenlijk om te hebben.
0: Het is publiek wat echt luistert en niet er doorheen zit te zwetsen.
1: Ja, precies. Ja, luisteren echt wat er allemaal aan de hand is. Okay.
0: Johan, we zien elkaar morgenmiddag.
1: Ja, hartstikke fijn.
0: En bedankt dat je even tijd mocht maken om hier even wat informatie te geven.
1: Leuk dat ik daar mocht zijn.
0: Heel graag gedaan. En ik ga Kevin Lee Andrews draaien natuurlijk. Ik heb gekozen voor Borrowed Time. Tot morgen!
1: Ja, tot morgen. Hoi.

David Jones, zo heet hij echt. Dan als David Bowie, Let's Dance. Afgelopen week nog een nieuw album. Ja, een nieuw album met oude muziek uitgekomen. Ik ben benieuwd.

Nou, je had er één kans van een paar minuten als je weet wat dit is. Dat was de lange versie, hè? Als je weet welk einde van welke plaat het is, stuur het snel door op fanrij.nl. Druk even op de groene knop.

0: is een Barbiepop. Heb je gehoord? Dat is een nieuwe Ken in de Barbie-serie verschenen. En die is helemaal gebaseerd op Lenny Kravitz. Ja, je moet hem maar bedenken, hoor. Lenny Kravitz met Believe in Me.
1: Het is jammer. Het is jammer. Maar het is alweer tijd.
0: Tijd.
1: Voor de laatste plaat. In weekenddienst.
0: Ah, jawel. Hans, Patrick, Eva. Alle drie hadden jullie het goed. Ine, Mine, Mutte. Ja, Eva is gewonnen. Even kijken, deze moet ik hebben. Gefeliciteerd, Eva. Ja, hou maar. Jij mag.

0: dit was het dan. Vermogen. Houdoe.
1: Erik, geluk jongen, tot gauw.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden. En welkom bij Muziekdossier. Mijn naam is Jack Willems. En de komende 2 uur reizen we weer door 7 decennia muziek. Grote klassiekers, nieuwe ontdekkingen. En af en toe een vergeten parel natuurlijk. En de verhalen achter de plaat. En heb je een verzoekje of gewoon iets leuks te melden? De groene WhatsApp-knop van de site van Omroep Venray weet de weg. We zijn zojuist begonnen met de New Radicals. En You Get What You Give uit 1998. Zo'n plaat die na 30 jaar nog altijd steeds klinkt alsof hij haast heeft. Verderop staan Dire Straits en Hannah May met Bluff al voor je klaar. Maar eerst na 1992 rauwe gitaren, jeugdige frustratie en een titel die eigenlijk alles al zegt. Van het debuutalbum Generation Terrorist. Hier zijn de Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness.

1985. Je hoorde Kate Bush, Running Up That Hill. Een plaat over verlangen naar begrip. Naar even kunnen voelen wat de ander voelt. Verderop staan B.O.B. en Bruno Mars al voor je klaar. Maar eerst laten we die heuvel achter ons en zoeken we de dansvloer op. Want soms hoef je gevoelens niet uit te leggen. Soms moet je ze gewoon terugzingen. Hier zijn 1999, Molokko, Sing It Back.

0: Dit is het muziekdossier 2019.
1: En dat is het jaar van onze tijdscapsule van vanavond met daarin Billie Eilish, Lana Del Rey en Post Malone. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat is weer een heerlijke tijdscapsule uit 2019 ditmaal. Met daarin Bad Guy van Billie Eilish. Doing Time van Lana Del Rey. En als laatste Circles van Post Malone. Verder nu met The Weeknd, In Your Eyes.

You're the Weeknd met In Your Eyes uit 2020. Soms vergaat een blik alles wat woorden nog proberen te verbergen. Liefde, twijfel, verlangen, je ogen zijn wat dat betreft beroerde geheimhouders. En soms moet je na zo'n liefde niet blijven stilstaan, maar jezelf weer bij elkaar rapen en doordansen. Van The Weeknd naar Lady Gaga. Here is The Dead Dance. Like

2025 was het voor Lady Gaga en The Dead Dance. Dansen om iets achter je te laten en weer op te staan wanneer iets voorbij is. Soms is de dansvloer gewoon de beste therapie. En dan heb je natuurlijk ook nog van die dagen waarop je precies het tegenovergestelde voelt. De muziek staat aan, iedereen beweegt, maar jij denkt vandaag even niet. Een heerlijke tegenstelling dus. Hier is uit 2006, The Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing.

Je hoorde uit 2006 de Scissor Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Niet willen dansen terwijl de plaatje bijna dwingt om het toch te doen. Mooie tegenstrijdigheid. Verderop staat Tony Scott al voor je klaar met The Chief, maar eerst gaat het licht wat zachter. Achter stoer gedrag, grote woorden en een harde buitenkant zit soms een verhaal dat niemand ziet. De Who schreef het origineel al in 1971, maar ruim 30 jaar later gaf een onverwachte band het een compleet eigen lading. Hier is het 2003, Limp Bizkit met Behind Blue Eyes.

0: en de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het Muziekdossier. We zijn de 7 decennia weer stevig binnengestapt met New Order en Blue Monday uit 83. Een plaat die de grens tussen rock en dansvloer zo ongeveer eigenhandig wegvaagde. Verderop staan Bebe Rexha en Faithless en Katie Tunstall al voor je klaar. Maar eerst naar 1988, strak, soulful en met zo'n ritme waarbij stilstaan eigenlijk geen optie is. Hier zijn de Fine Young Cannibals, Good Thing.

0: Jorda 2005, Katie Tunstall en Suddenly I See. Zo'n nummer over dat ene moment waarop je ineens helder ziet waar je naartoe wilt. Alsof iemand het licht aan doet en alles op zijn plek valt. Verderop staat Bent al voor je klaar. Maar eerst blijven we nog even bij dat gevoel van je plek vinden. Niet helemaal links, niet helemaal rechts. Soms ligt het antwoord gewoon ergens in het midden. Hier is uit 2018, Z, Maren Morris en Gray met de middel.
1: Take it.

Jo, dat bent er. 3, 2, 1. Soms is 3 tellen alles wat je nodig hebt. Even ademhalen, niet te lang nadenken en gaan. En van een jonge Nederlandse stem maken we een sprong terug naar de warme West Coast sound van de jaren 70. Fluweelzachte soul, een beetje jazz en precies genoeg funk om het lekker te laten rollen. Hier is uit 1976 van het legendarische album Silk Degrees, Boss Gags met What Can I Say?

1976 was het voor Boss Keggs en What Can I Say? De zijde zachte West Coast Soul. Alsof de avond vanzelf een paar graden warmer wordt. Maar soms hoef je helemaal niets te zeggen. Eén blik, één beweging en iemand houdt je al nauwlettend in de gaten. Romantisch? Nou, volgens Sting bepaald niet. Hij schreef het juist over bezitterigheid en obsessie, terwijl het jarenlang als liefdesliedje werd gezien. Hier is in 1983, Every Breath You Take, The Police.

0: Het muziekdossier.
1: Dance Classics.
2: Ja, de Pentagon Dance Classics om precies te zijn. Zoals in iedere muziekdossier in het tweede uur op het halve uur. Met vanavond daarin. Je hoort op de achtergrond de OJ's. Daarna Lou Rawls en als laatste Earth, Wind and Fire. Veel dansplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was dan weer onze dancefloor fillers uit de vervlogen tijden van de Pentagon. Het was in de periode 1968 tot 1989... dat de Pentagon een beroemde, befaamde discotheek in het Venrijse was. Met vanavond erin de OJ's en I Love Music. Je hoorde Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. En als laatste de Pets and Small remix van September, Earth, Wind and Fire. Overigens, die laatste die was er alleen nog in de originele versie, uiteraard. Toen de Pentagon furoren maakte in Venray. Verder met Adele, Send My Love.

Jorda 2016, Adele. And send my love to your new lover. Geen gebroken hart, dat blijft hangen in het verleden. Maar juist de deur dicht doen. Omkijken met een glimlach en verder gaan. Soms is loslaten de mooiste vorm van winnen. Verderop staat Bow Wow Wow al voor je klaar. Maar eerst wordt het een stukje steviger. Want als je eenmaal besloten hebt je eigen weg te gaan, mag zelfs de duivel proberen je tegen te houden. Veel succes ermee. Hier is Direct, The Devil Don't Care.

1983, wow, met Do You Wanna Hold Me. Kleurrijk, eigenwijs en een tikkeltje chaotisch. Precies zoals popmuziek in die tijd soms mocht zijn. Verderop staat Josh Stone al voor je klaar met Super Duper Love. Maar eerst een bijzonder stukje muziekgeschiedenis. Another Day ontstond uit studiosessies van Michael Jackson en Lenny Kravitz, zo rond 1999. Kravitz schreef en produceerde het nummer en speelde de instrumenten, met Jackson natuurlijk op zang. Jarenlang bleef het materiaal op de plank liggen. Na het overlijden van Michael in 2009 dook een fragment online op en uiteindelijk verscheen Another Day in 2010 op het postuum album Michael. En luister vooral naar die combinatie. De onmiskenbare stem van Michael tegen die rauwe, stevige Kravitz-productie. Twee totaal verschillende muzikale werelden die verrassend goed bij elkaar passen. Michael Jackson en Lenny Kravitz. Another Day.

Je hoorde Michael Jackson en Lenny Kravitz. Another Day. Zo'n bijzondere samenwerking die pas jaren later het daglicht zag. Twee muzikale werelden, één geweldige plaat. En daarmee, luistervrienden, zit deze zaterdagavond editie van Muziek Dossier er alweer bijna op. Bedankt dat je de afgelopen twee uur met me hebt meegereisd door zeven decennia muziek. Mijn naam is Jack Willems, geniet van je zaterdagavond. Morgenavond ben ik er natuurlijk weer vanaf 6 uur... met een spiksplinternieuwe editie van Muziek Dossier. Hier bij Omroep Venray. We gaan eruit met een flinke dosis soul en een stem die daar precies voor gemaakt is. Hier is Josh Stone uit 2004 met Super Duper Love. Tot morgen.

0: tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

zaterdag 19 september 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van Total Dance. Je hoort de muziek van Armin van Buuren en Angels.

muziek van David Forbes en Techno is my only drugs. Over techno gesproken, straks meer informatie over Festivals Techno. En we gaan zoals we vorige week ook gedaan hebben.

die het meest gedraaid zijn in 2026 alweer. Goed, ik zei al, ik heb informatie, nieuws over het EDI, want ook het volgende artiest is aangekondigd. En wel op woensdag 21 oktober tijdens de opening in Escape in Amsterdam zal er een acte de présence gegeven worden van Marcus Schulz. En denk je, wie is Marcus Schulz? Dat is deze man die achter deze track zit met Dacona samen en Avalon 6 AM. Hij is dus te zien op woensdag 21 oktober vanaf 10 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts in de Escape. En dat allemaal op het EDI Festival wat er gaat plaatsvinden. Ga er maar voor zitten. Marcus Schulz.

Nederlandse producer. Wauw, wat een track is dit. Mad Eyes. En Darkness. Goed, ik zei het al. Straks het ADE-festival in oktober. Ik ga er hard naartoe. Maar er zijn daar nog meer festivals zijn die ermee te maken hebben. Als je een fan dance liefhebber bent, dan is het wel de place to be tijdens die dagen. Goed, hoogste tijd geworden voor een beetje meer trance. En dat is deze.

Ik vond Ahmed Helmy en Revelation. Of hij zal te zien zijn op het festival der festivals ADE. En Luminous City op zaterdag 24 oktober. En de Q Factory daar. En als je er dan nooit geweest bent, dan moet je zeker een keer gaan. En ook zeker naar de man Ahmed Helmy. Ik heb hem een keer live gezien bij A State of Trance in Rotterdam. Daar straks meer over.

muziek van Hartwell. Samen met Soundbrush en Iris. Zijn we nog in voor een beetje meer? Ja? Ja? Komt-ie dan.

Het is de klassieker van de week. En als ik hem al instaat zoals deze, dan denk je al, ja, die komt er bekend voor. Muziek van heel de tijd geleden. Hier is Turn Out The Light. Hier is M-I-K-E. Oftewel Mike. Dat is voor vandaag de Dance Classic van de week. Heb er gewoon eentje, laat gewoon even weten. Total Dance at omroepvrangai.nl. Voor jouw Dance Classic track.

muziek van Mark Knight en Christoph en Ibizai. We gaan weer even terug naar ADE Festival. Want op 21 oktober is het ook allemaal te doen daar in de Melkweg. Want er is onder andere muziek van Oliver Heldens. En die heeft zoveel leuke tracks. Een van die tracks is Work That Body. Je gaat hem horen bij Omroep Fangai. En wil je meer van deze mannen zien en horen? Dat kan tijdens het ADE in Amsterdam. 21 oktober. Met onder andere artiesten Will Clark, Bachelor, Keisha. Maar deze man, heerlijk om daar naar terug te luisteren. Dit is een track samen met High Lower Temper. En natuurlijk Oliver Heldens. This work, dead body.

muziek van Bipolar en Hold Me Close. Zo dadelijk naar de klok van 9 uur. Dance, maar dan in Dance Night. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Total Dance. En je weet, je kan altijd meer sturen op Total Dance uit omroepfrankrijk.nl. Voor jouw Dance Classic Rock. Ik denk, we sluiten af met een nieuwe track van Will Reese en Elliot McAlley. En Dreamboat, wat mij betreft, graag tot volgende week.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray. Het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een marsloper door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada en dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is dit de Omroep Venray Dance Night?

0: nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.